0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Clara Live.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Clara Live.

De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Clara, live.

0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers ook laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie.

0: Ligensie, dat is een stijging met 10% tegenover 2024. En ons land zit daarmee in de Europese top 5. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Bedrijven kunnen veel verschillende dingen doen met artificiële intelligentie, zegt Iris Renoy van de dienst Economie.
1: De meest gebruikte toepassingen zijn onder andere tekstanalyse, het produceren van geschreven en gesproken content, het automatiseren van bedrijfsprocessen, als ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, machine learning, waarbij computers gaan leren van hun eigen data en hun eigen ervaringen.
0: Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt OCAT, dat is de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak. Vaak met hun man of broers om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat toen ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen vrouwen teruggekeerd. 4 van hen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS.
2: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
3: Je zag ook direct hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo, oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
4: We konden ook die tijd timen. Om de 8 minuten kwam er een raket op ons af.
5: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
0: 3 van de 4 vrouwen die in de podcast getuigen hebben hun straf intussen uitgezeten. De 4e werd uiteindelijk vrijgesproken. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. En de Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de Verenigde Staten, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Wisselvallig weer met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maxima tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
7: En als 4 over 6 nog iets te vroeg is op deze dinsdagochtend, dan krijgt u van mij nog een paar minuten extra om rustig wakker te worden met Les Barricades Mystérieuses van François Couperin. En heel goedemorgen.

Een mooi begin van deze dinsdagochtend met pianist Martin James Bartlett en Les Barricades Mystérieuses van François Couperin. En nu zondag is het vaderdag, maar Paul-Antoine Benoist-Dijon die heeft zijn carrière vooral te danken aan zijn grootvader. Want als kind studeerde hij slagwerk tot zijn opa hem hoorde zingen en naar het koor stuurde. En nu is hij een van de beste contratenoren van Frankrijk.

By Beauteous Softness, een lied dat Henry Purcell schreef als verjaardagscadeau voor Queen Mary II, door contratenor Paul Antoine Benoist Dijon en Le Consort. En deze muziek schreef Beethoven niet voor een koning of koningin, maar voor een Russische graaf, Andrei Razumovsky. En die had maar één wens, de muziek moest Russisch klinken. Voor de rest mocht Beethoven volledig zijn zin doen en dat deed hij dus ook in dit tweede Razumovsky-strijkkwartet.

Toon Fred en Veronica Iltschenko met een fantasie voor fluit en piano van Gabriel Fauré. En dit is muziek uit Zweden van Frans Berwald. De finale uit zijn Grand Septet door 7 muzikanten van Anima Eterna Brugge.

0: Anima Eterna Brugge in de finale uit Le Grand Septet van Frans Berwald. Het is 6:30 en het nieuws krijgen we deze ochtend van Lode Roels. Lode, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Ja, de onderwijsbetogingen in Brussel die blijven nazinderen.
1: Ja, dat is zo. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van die betogingen. Vorige week, dat weten we nog, richtte relschoppers heel wat schade aan. En ook gisteren was het weer erg onrustig in Brussel en werden agenten bekogeld. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil relschoppers intussen laten betalen ook voor de schade die ze hebben aangericht. Daarover is een wetsvoorstel klaar. En hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. AI wordt vooral ingezet voor tekstanalyse, het maken van geschreven en gesproken content en het automatiseren van processen, zoals het dan heet. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger, dat meldt het Rode Kruis. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft laten weten dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. Het weer wisselvallig met buien en vrij veel wind ook vandaag. Lokaal kans op onweer, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Muziek uit Finland van Jean Sibelius, zijn menuet voor orkest door het Lahti Symphony Orchestra.
1: Espresso.
0: Records zijn er alleen maar om te verbreken. Dat is misschien wel het motto van de Italiaanse violist Giuliano Carmignola. Want hij heeft als eerste muzikant ooit 100 vioolconcerto's van Vivaldi opgenomen. Een mooie mijlpaal en die viert hij met zijn nieuwste album, Vivaldi 100. En nu maar hopen dat hij de rest ook nog gaat opnemen, want eigenlijk zit hij nog niet eens in de helft. Vivaldi schreef in totaal 230 vioolconcerto's, dus Carmignola heeft nog wat werk voor de boeg. Maar dit concerto kan hij alvast van zijn lijstje schrappen.

Een van de 230 vioolconcerto's van Antonio Vivaldi door het ensemble I Solisti Aquilani en violist Giuliano Carmignola. Of zoals het tijdschrift Gramophone ooit noemde, de prins onder de barokviolisten. En van een prins gaan we naar een koningsdochter, La Fille au Roi Louis. Zij is smoor verliefd op een arme ridder, maar haar vader, de koning, verbiedt het hen om te trouwen. Dus ze bedenkt een list. Ze doet alsof ze gestorven is en wanneer de ridder haar zogezegd weer tot leven kust, kan de koning niets anders dan toegeven.

En ze leefde nog lang en gelukkig. Sopraan Claire Lefiatre en tenor Serge Goubillot met La Fille au Roi Louis door Le Poème Harmonique. En het is bijna 7:05. Nog een laatste worp voor het nieuws. En die is voor Mozart met zijn Kegelstad-trio. Een werk dat hij schreef na of misschien zelfs tijdens een partijtje kegelen.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Eindelijk even rust.
2: Bankafschriften.
1: Nee, hè.
2: Kredietkaartafschriften.
1: Niet nu.
2: Loonboekingen.
3: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
4: Clara Live.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. En Rusland zet bewakers in op olietankers van de zogenoemde schaduwvloot. Goedemorgen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken nu zowat allemaal op het juiste pad. Dat zegt het OCAT. Dat is de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Vier van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS. En die is gemaakt door collega Filip Heijmans.
1: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
2: Tussen 2012 en 2015 vertrokken er vanuit ons land 500 mensen naar islamistische terreurgroepen in Syrië en Irak. Bij die 500 zaten er ook 112 vrouwen. Vier vrouwen vertellen nu voor het eerst waarom ze dat gedaan hebben en wat ze hebben meegemaakt.
3: Je zag ook direct, wanneer we afstapten, hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo... Nu ben ik een stap te ver gegaan.
2: Een paar jaar geleden was er veel discussie toen de vrouwen...

0: wilden terugkeren naar ons land. De angst was toen groot, zeker na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, zegt Gert Verkouteren van OCAT.
1: In de jaren 2015-16 had je uiteraard commando's die van ginder terugkeerden om aanslagen te plegen.
0: Maar de vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad.
2: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
0: En dat bevestigt ook het OCAT.
1: Ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
3: De podcast Vrouwen van IS is te beluisteren op VRT Max. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Vorige week richtten relschoppers heel wat schade aan en ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
4: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
3: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en de minister wil dat snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met artificiële intelligentie. Dat zegt Iris Renoy van de dienst Economie.
5: De belangrijkste obstakel blijft het gebrek aan interne expertise en vaardigheden. En verder noemen bedrijven ook juridische onzekerheden en zorgen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Maar ook de prijs blijft een belangrijke belemmering voor vele bedrijven, met name grote bedrijven die vaak duurdere toepassingen nodig hebben.
3: In Noorwegen moet Marius Borg Hoiby, dat is de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Hoiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had ingestemd met de vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat onder meer terecht voor verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan meewerkte. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden. Dat zegt VRT-journaliste Ellen de Bakker.
6: Zij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen, of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
3: Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Daarop zou brand zijn uitgebroken. De bemanningsleden konden worden gered. Het is al het zevende schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zee. Straat. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en op de stad Tyrus. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft laten weten dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land dan zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. In het Basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg gisteravond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand nu met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd wint, nu donderdag, dan is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
7: Het is nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er drie nodig.
3: Het weer wisselvallig met buien en vrij veel wind ook vandaag. Lokaal kans op onweer, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zat vooraan in het nieuws. Vier van de vrouwen getuigen nu voor het eerst bij VRT Nieuws. Zowat 100 vrouwen vertrokken 10 jaar geleden. Maar van de 58 vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad. De podcast met hun getuigenis staat op VRT Max. En meer details over dit verhaal ook op vrtnieuws.be.
8: Blijf verwonderd.
9: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
10: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor Cello.
11: Buitengewoon.
12: Onvoorstelbaar.
13: Onuitputtelijke inzet.
12: 6 schitterende laureaten.
14: En hier zijn ze dus nog eens samen.
10: Geniet van de laureatenconcerten morgen op Clara en VRT Max.
8: Espresso met Clara de Dekker.
15: Goedemorgen, het is 7:08 en als u plots een fiets door de lucht ziet zweven, dan heeft dat voor één keer niets met te weinig slaap te maken, maar wel alles met de magie van deze muziek van John Williams.

0: Buitenaards, mooie muziek van John Williams, de Flying Team uit E.T. door de Berliner Philharmoniker onder leiding van John Williams zelf.
1: Espresso.
0: En in Ampersand wordt het vandaag één grote plakboel, want Kathleen duikt deze voormiddag in de wereld van de lollipops. Dan denk ik spontaan aan shuba shoops in alle mogelijke kleuren en smaken. Maar in de muziekwereld betekent het blijkbaar iets helemaal anders. Want lollipops zijn ook korte, vrolijke nummers die vaak als bisnummer worden gespeeld. En precies naar die lollipops gaat Kathleen vandaag op zoek. Dat mag klassiek zijn, maar een beetje jazz kan natuurlijk ook, zoals deze. Love is here to stay.
2: It's very clear. My love is here to stay. Not for all year, but ever and

Alles gaat voorbij, behalve onze liefde. Love is here to stay van de broers George en Ira Gershwin. Door Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. En die mochten van mij gerust ook nog wat langer blijven. Maar misschien komen ze straks nog wel eens tegen, want Kathleen gaat deze voormiddag op zoek naar de perfecte bisnummers, oftewel de leukste lollipops. En alle suggesties zijn meer dan welkom. Dus stuur gerust een berichtje in onze Clara-app.

Twee boezemvrienden, Jean-Kien Kieras en Alexandre Tarot met het scherzo voor cello en piano van Claude Debussy.

Ideale muziek om mee wakker te worden. Innocence van Marian Mozetic door de Canadese gitarist William Bouvin. En het is bijna 7:30. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en de krantencommentaren na dit sextet van Alexander Borodin.

0: Het Nash Ensemble met een strijksextet van Alexander Borodin. Het is 19:30 en Lode, jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Klopt, Clara. Goedemorgen. Het OCAT, de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert, zegt dat teruggekeerde IS-vrouwen bijna allemaal opnieuw op het rechte pad lijken te zijn. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen richting Syrië en Irak, vaak met hun man of broer, om zich daaraan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat toen destijds ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen van die vrouwen teruggekeerd en die leiden nu allemaal een normaal leven. Even, zegt OCAT. 4 van die vrouwen getuigen trouwens voor de eerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. AI wordt vooral ingezet voor tekstanalyse en het efficiënter inzetten van medewerkers. Maar heel wat bedrijven klagen over het gebrek aan expertise als ze AI willen inzetten. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen bij aanvallen van het Israëlische leger, dat meldt het Rode Kruis. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft laten weten dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. Het weer wisselvallig met buien, vrij veel wind ook vandaag. Lokaal kans op onweer, we halen maxima tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld regen of buien bij dezelfde temperaturen rond 18 graden. Dus met andere woorden, meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Bart Eekhout over flexijobs. De uitbreiding van de flexijob naar alle werksectoren is een slecht idee. En de euforie over die veralgemening is totaal misplaatst. Als uitzondering was de flexijob een goede oplossing in de horeca. Maar de uitbreiding naar andere sectoren betekent evenwel een zware aderlating voor de sociale zekerheid en dus voor de schatkist. Isolde van den Einde kijkt in het laatste nieuws dan weer naar het protest in Brussel tegen het onderwijsbeleid in Wallonië en de voorstellen om relschoppers een bootcamp te laten volgen. Volgens de Brusselse PS-kopman Ahmed Laouesh een fascistisch idee. Maar wat zijn de PS-plannen dan wel voor zulke vandalen tijdens betogingen? Want net wie het recht op betoging hoog in het vaandel draagt, moet ook hard durven zijn voor jongeren die de politie bekogelen en alles onderweg bekladden. De tristesse van de rellen door jongeren in Brussel is dat een onderwijshervorming het vuur aan de lont stak. En dat terwijl betere scholen net de oplossing moeten zijn voor die groep, besluit Bart Haak in De Tijd. Het betekent ook dat we dat andere debat moeten voeren. Hoe komt het dat we die groep jongeren zijn kwijtgeraakt? En wat maakt dat ze in hun eigen wijken aan collectieve zelfverminking doen in plaats van op te groeien tot de trotse burgers van hun stad? Vlaams minister-president Diependalen moet de jongste weken stevig inzetten op economisch crisisbeheer, stelt Bart Beynens in Het Belang van Limburg. Volvo Gent bijvoorbeeld, maar nu ook de financiële waarborg voor Vinnova in Te Senderlo-Ham. Er dringt zich in dit dossier wel een ongemakkelijke vraag op. Kan overheidsgeld een bedrijf redden dat vooral slachtoffer lijkt van structurele problemen? Vlaanderen heeft veel troeven voor de industrie, meent Christophe Willox in de Gazet van Antwerpen. En het is dan ook een goede zaak dat de Vlaamse overheid zelf een bod gaat uitbrengen op de industriegronden op de Van Hool zitten. Als de overheid die grond kan bemachtigen, kan ze de regie zelf in handen houden en bedrijven aantrekken die één ecosysteem vormen. Met zijn ijzeren vuist dreigt Netanyahu zijn eigen ondergang te versnellen, denkt Koen Vidal intussen in de Standaard, na de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Zijn exclusief op ijzeren vuisten gebaseerde beleid leidde niet alleen tot menselijke rampspoed in de oorlogszones en tot internationale reputatieschade, maar ook in Israël begint de broze twijfel te groeien of ijzeren Bibi wel in staat is om veiligheid te brengen. Een dogmatische is geloof in oorlog en een totale allergie voor onderhandelingen maken van Netanyahu een mislukking voor het leven. België heeft een nieuw record binnen, weet Peter Meijlemans tot slot in het Nieuwsblad. Vorig jaar werden namelijk meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Wie de voorbije dagen een PV in de bus kreeg, zou vooral niet mogen zeuren. Er zijn miljoenen in preventie gestoken. En wie zichzelf en vooral anderen toch nog in gevaar brengt door asociaal, onverantwoord en levensgevaarlijk rijgedrag, moet erop worden afgerekend. Het is dinsdag 9 juni en dat waren de krantencommentaren.
0: Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe 3 hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.

Ja, geef mij een paar saxofoons en ik ben meteen wakker. Dit was een Mexicaanse dans van Arturo Márquez door het Airo Saxofoon Quartet. En de Spaanse componist Isaac Albéniz, die had duidelijk geen last van bescheidenheid, want hij vond zijn eigen pianoconcerto zo goed dat hij het de bijnaam gaf Concierto Fantástico. En dit is het tweede deel daaruit met pianist Melanie Mestre.

0: Reverie Scherzo, het tweede deel uit het Concerto Fantastico van Isaac Albéniz door pianist Melanie Mestre en het BBC Scottish Symphony Orchestra. En van fantastisch gesproken, het is weer tijd voor dit.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week Bomba Flamenca van La Tempête. Een Frans ensemble onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. En op hun nieuwe album keren ze terug naar de 16e eeuw, naar het hof van Karel V. Hij was op dat moment koning van Spanje. En in 1515 richtte hij de beroemde Capilla Flamenca op. Een elitekoor met muzikanten uit de Lage Landen die hij meeneemt naar Madrid. Niet alleen uit liefde voor de muziek of uit heimwee naar zijn Vlaamse roots, maar ook om zijn macht en prestige kracht bij te zetten. Dat vertelde Ilia Lisser zaterdag in de keuze van Clara.
2: Keizer Karel die heeft namelijk, zo schijnt, zijn eigen begrafenis gerepeteerd. Toen hij zo zijn einde voelde naderen. Een beetje zoals je dat ziet bij Amerikanen en in films. Een huwelijksceremonie repeteren. Zo deed Keizer Karel dat ook. Hij schijnt zelfs echt een kist te hebben klaargezet en daar alvast in te zijn gaan liggen.
3: Het moest allemaal perfect zijn.
2: Sterker nog, er is een verhaal dat hij uit die kist op een gegeven moment opstaat, omdat hij ontevreden was met het aantal kaarsen die de priester klaar had gezet.
3: Oh, moeilijke mensen toch in het.
2: Ja. Ik weet niet of het waar is, maar het laat denk ik wel zien in hoeverre hij echt nadacht en dat einde van zijn leven in eigen hand wou houden.
3: Ja.
2: En waarschijnlijk ook de muziek. En dat is waar Simon-Pierre Bestillon op is aangeslagen. Die heeft gedacht van welke muziek moet er hebben geklonken. En die heeft daar zijn volledige fantasie op losgelaten.

Spaar mij hier. Muziek van Cristobal de Morales uit het nieuwe album Bomba Flamenca van La Tompet. Deze week onze keuze van Clara. En het is bijna 8 uur. Zometeen nog muziek van de vrouw die wereldberoemd werd dankzij een tandenborstel. En we trekken ook nog naar Griekenland. Dus heel graag tot na het nieuws.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Life.

0: Sky Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 8:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad. Rusland zet bewakers in op olietankers van de zogenoemde schaduwvloot. En Israël zegt dat het de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon zal blijven aanvallen. Goedemorgen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken nu zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt het OCAT, dat de veiligheidsdienst in ons land dat de dreiging analyseert. Vier van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws. Vrouwen van IS heet die. En die is gemaakt door collega Filip Heijmans.
2: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
3: Tussen 2012 en 2015 vertrokken er vanuit ons land 500 mensen naar islamistische terreurgroepen in Syrië en Irak. Bij die 500 zaten er ook 112 vrouwen. Vier vrouwen vertellen nu voor het eerst waarom ze dat gedaan hebben en wat ze hebben meegemaakt.
2: Je zag ook direct, wanneer we afstapten, hele grote wapens, kalasjnikovs. En ik dacht zo, nu ben ik een stap te ver gegaan.
3: Een paar jaar geleden was er veel discussie toen de vrouwen wilden terugkeren naar ons land. De angst was toen groot, zeker na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, zegt Gert Verkouteren van OCAT.
4: In de jaren 2015-16 had je uiteraard commando's die van ginder terugkeerden om aanslagen te plegen.
3: Maar de vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad.
2: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
3: En dat bevestigt ook het OCAT.
4: Ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
1: De podcast Vrouwen van IS staat op VRT Max. We recycleren steeds meer plastic in ons land. Dat zegt VostPlus, dat verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Er is vorig jaar iets meer PMD ingezameld per persoon dan het jaar ervoor, zo'n 26 kilogram per jaar. Iets meer dan de helft daarvan wordt in eigen land gerecycleerd.

0: gerecycleerd en dat is veel meer dan vroeger. Maar zeker een kwart van de PMD-verpakkingen die in Belgische winkels verkocht worden, gaat nog wel verloren en er worden weinig herbruikbare verpakkingen gebruikt. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens wil een watercommissaris aanstellen. Die moet het waterbeleid versnellen. Natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven en ook lokale besturen vragen namelijk dat er meer gebeurt. De commissaris moet ons waterbeheer aanpakken, zegt de minister, zodat we bijvoorbeeld voorbereid zijn op lange periodes van droogte. En er is ook nog veel werk om de Europese doelen rond waterkwaliteit te halen, aldus minister Broens.
1: We hebben een opgave, zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken. We hebben dus een dubbele opgave, zeg maar, de drinkwaterkwaliteit, die vandaag goed is, die we nog beter willen beschermen. En daarnaast het leven in onze waterlopen. En daar hebben we ook nog een opgave.
0: Recent was er nog bezorgdheid over de kwaliteit van het drinkwater in West-Vlaanderen, maar minister Broens blijft erbij dat het drinkwater daar veilig is. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. En dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Ook Colruyt Groep gebruikt artificiële intelligentie. Bijvoorbeeld voor de voorraad van de supermarkten. Dat zegt Ruben Missinnen.
2: Welke goederen hebben we op welk moment naar welke winkel te sturen? Dat is een berekening die heel complex is. Vroeger deden we dat op basis van standaard regels. Vandaag zetten we daar AI op in om nog beter op maat van onze klanten hun producten in de winkels te kunnen gaan aanbieden.
0: Aan het station Antwerpen Centraal is vanochtend een verdachte rugzak gevonden. Een paar ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten en de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. Treinen rijden er nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. De ontmijningsdienst Dovo is momenteel ter plaatse om de rugzak te onderzoeken. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan hebben meegewerkt. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en die op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers aan boord moeten de bemanning in de gaten houden en de rust bewaren wanneer ze worden aangevallen door Oekraïne. Het gaat dan ook vaak om ex-militairen, zegt collega Ellen de Bakker.
3: Het gaat op één na altijd om Russische mannen, gemiddeld ongeveer 47 jaar oud. Een aantal hebben een strafblad, heel veel hebben schulden. En de meeste hebben een militaire of paramilitaire achtergrond. Dus dat wil zeggen dat ze ofwel voormalige militairen waren voor Rusland, of bijvoorbeeld een achtergrond hebben in privébewakingsbedrijven als veiligheidsagent.
0: Bij de straat van Hormuz, bij Iran, is een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bevestigd. De twee piloten zijn gered. Het is nog onduidelijk hoe de helikopter is kunnen neerstorten. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran eind februari begon, zijn al verschillende Amerikaanse gevechtstoestellen neergestort in de regio. Maar nu dus voor het eerst een Apache-helikopter. Israël en Iran zullen elkaar niet meer aanvallen, maar de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gaat wel onverminderd voort. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten. Er zijn opnieuw verschillende doden en gewonden na Israëlische aanvallen in het zuiden van het land. En het leger blijft ook steeds dieper in Libanon trekken, ondanks het staakt het vuren. Dat alles heeft een enorme impact op de plaatselijke bevolking, zegt correspondent Daisy Moore vanuit het Midden-Oosten.
4: Het is op zoveel vlakken ontzettend zwaar voor zoveel mensen die soms proberen tegen dit alles eerst gewoon een leven vol te houden, te doen alsof dingen nog normaal zijn. Maar je ziet die effecten van de oorlog overal. Mm-hmm. Intern ontheemde, tenten op straat, zoveel meer mensen op een veel kleiner oppervlakte. En natuurlijk al die stress en trauma, al die emotie die dit met zich meebrengt. En dat is zeer tastbaar hier.
0: De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd gearriveerd in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers konden wennen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land zijn eerste groepsmatch tegen Egypte. In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg gisteravond Antwerp Giants. Het werd 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. En als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, dan is het landskampioen. Wisselvallig weer met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Vier van die vrouwen getuigen nu voor het eerst bij VRT Nieuws. De podcast met hun verhaal staat op VRT Max en op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Avel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be. Samen met Clara. Espresso met Clara de Dekker.

0: Muziek recht uit Griekenland van Manos Hadjidakis, Our Lady of Patissia, door het Volterra Project Trio.
1: Espresso.
0: Gisteren in Music Matters was het weer heel gezellig, want Olaf kreeg bezoek van een heel fijn trio met een zeer bijzondere bezetting. Twee gitaren en een drumstel. Ann Volders en Jan Sane die vormen al samen het gitaarduo Theater, dat doen ze al jaren. Maar voor hun nieuwe album nodigden ze ook een drummer uit, Nico Manses. En dit is hoe ze gisteren samenklonken in onze studio.

Prelude, een stukje uit het nieuwe album van Theata, gisteren live in Music Matters. En mocht u er ook graag beeld bij willen, ga dan zeker eens naar onze Instagram-pagina of Facebook-pagina, want daar kan u de sessie ook bekijken. En dit is muziek van Ethel Smyth, componiste en suffragette. Ze kwam op voor vrouwenrechten. Daardoor belandde ze op een bepaald moment zelfs in de gevangenis. Maar zelfs achter de tralies bleef ze componeren en dirigeren. Niet met een dirigeerstok, want die had ze daar niet, maar wel met een tandenborstel. Dus als u op dit moment uw tanden staat te poetsen, doe gerust mee, want het is een deel uit haar serenade.

BBC Philharmonic Orchestra met een serenade van Ethel Smyth. Of eigenlijk moet ik zeggen Dame Ethel Smyth. Want in 1922 werd ze in Groot-Brittannië als eerste vrouwelijke componiste tot dame geslagen. Dus zo zie je maar. Met een tandenborstel kom je soms verrassend ver.

0: ensemble Villa Musica met de finale uit het Nonet van Louis Spors. Het is 8:30. Lode, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Het feit dat op schepen van de Russische schaduwvloot bewakers meevaren bijvoorbeeld, dat zit in het nieuws. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van VRT Nieuws en De Tijd. Die hebben daaraan meegewerkt. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en die op die manier de sancties tegen Rusland proberen te omzeilen. Met die opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. En de bewakers aan boord van die schepen, ja, die moeten de bemanning in de gaten houden en de rust bewaren. Vaak gaat het om ex-militairen. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad te zijn. Dat zegt het OCAT, dat de veiligheidsdiensten of de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak, vaak met hun man, om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen. Intussen zijn er enkele tientallen vrouwen teruggekeerd. En 4 van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws. En Israël en Iran zullen elkaar niet meer aanvallen, maar de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, die gaat wel onverminderd voort. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Er zijn opnieuw verschillende doden en gewonden gevallen de afgelopen uren, nadat de Israëlische aanvallen in het zuiden van het land en het leger bleven doorgaan. Het Israëlische leger trekt ook steeds dieper Libanon in, ondanks het staakt het vuren tussen de twee. Het weer wisselvallig met buien. Vrij veel wind ook vandaag. Lokaal kans op onweer tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Ook donderdag en vrijdag blijft de kans op regen of buien bestaan bij ongeveer dezelfde temperaturen. Pas in het weekend wordt het warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Gitarist en componist Finesse is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan 3 decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozar de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.

Concerto Keulen met een symfonia van de Bohemische componist Jozef Mislievicek. En deze namiddag trekken we naar Antwerpen, want Pompidou zit vandaag live in het KMSKA. Daar loopt momenteel een grote expo met werk van Anthony Gormley, een van de belangrijkste beeldhouwers van dit moment. Zijn werk draait bijna altijd rond het menselijk lichaam. Alleen gebruikte daarvoor geen marmer of brons, maar lood, ijzer en staal. En ook de plek is heel belangrijk, want Gormley plaatst zijn beelden vaak midden in een landschap of hoog bovenop een gebouw, want voor hem gaat het niet alleen om het beeld zelf, maar ook om de ruimte rond, zoals bij zijn Angel of the North in Engeland, een van zijn bekendste werken. Dat is een stalen engel van 20 meter hoog en maar liefst 54 meter breed. Ja, die zal net niet in het KMSKA passen, vrees ik, maar Chantal Patin, die geraakt gelukkig wel binnen vanavond in Pompidou vanaf 5 uur.

Welkom in Heiland, een aria uit het oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu van Karel Philipp Emanuel Bach met bariton Andreas Wolf en Il Gardellino onder leiding van Bart van Rijn. En dirigent Bart Nasens, die komt straks naar Music Matters, want zijn ensemble Bach Plus treedt dit weekend op met enkele bijzondere cantates van Johann Sebastian Bach. En daarover komt hij straks alles vertellen tussen 12 en 2.

De tweede pianosonate van Manuel Blasco de Nebra door Javier Perianes. En het is bijna 9 uur, dus deze espresso zit er weer op. En als u zin heeft in een BIS-nummers, blijf dan zeker luisteren. Want Kathleen duikt vandaag in de wereld van de lollipops. Jawel, vrolijke muzikale uitsmijters die blijven plakken. Dus doe dat zeker ook. En wat mij betreft, heel graag tot morgen vroeg.

0: De Liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groenewoud.
1: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
2: Je veux l'amour!
3: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
0: De Liefhebber. Zaterdag om 10 uur op Clara en 14 Max.
4: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens wil een watercommissaris aanstellen om het waterbeleid te versnellen en de inspanningen van organisaties, bedrijven en ook lokale besturen te coördineren. Het gaat dan over waterbeheer, bijvoorbeeld over hoe we omgaan met periodes van droogte, maar ook over de waterkwaliteit. Onlangs zei minister Broens nog dat we ons geen zorgen moeten maken over de drinkwaterkwaliteit in West-Vlaanderen en daar blijft hij bij. Maar dit gaat volgens hem veel breder.
5: Drinkwater is vandaag veilig. Hè. Daar nemen we ook maatregelen om die bronnen beter te beschermen. Dit gaat over het leven en de waterlopen. Hè. Dus dat is nog iets anders. Het is natuurlijk een en ondeelbaar systeem, dat begrijp ik. Maar we hebben een opgave, zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken.
4: Vlaanderen heeft nog veel werk om Europese doelstellingen te halen. Doen we dat niet, dan riskeren we boetes. Aan het station van Antwerpen Centraal is vanochtend een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten. En de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. Treinen rijden op zich nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse, zegt Wouter Bruins van de politie.
6: Ze hebben een robotje ingezet. Er is een schot gelost op de rugzak. En zodanig gaan ze nog ter plaatse kijken naar de brokstukken of hetgeen wat er overschiet. Of er een risico aan verbonden is of niet. Mocht het niet zijn, dan zal de omgeving heel snel ook opnieuw worden vrijgegeven.
4: In Namen gaan alle scholen vandaag opnieuw open na de protestacties van leerkrachten en leerlingen vorige week. In de regio Luik blijven de meeste scholen wel nog gesloten. Nu het decreet met de hervormingen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd is, gaat het protest wat liggen, zegt de schooldirecteur van het Instituut Saint-Louis in Namen, Hans Gijs.
7: We hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer opengedaan. Maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen of zij die chaos willen creëren.
4: Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek waar ook VRT Nieuws en De Tijd aan hebben meegewerkt. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en op die manier de sancties tegen Rusland willen omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland dan de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers aan boord zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. En hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zegt VRT-journaliste Ellen de Bakker.
8: Wij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen, of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat

0: bemanning kalm blijft en niet panikeert.
1: Bij de straat van Hormuz bij Iran is een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Dat heeft president Trump bevestigd. De twee piloten zijn gered. Het is onduidelijk hoe de helikopter is kunnen neerstorten. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran eind februari begon, zijn al verschillende Amerikaanse gevechtsvliegtuigen neergestort in de regio. Maar nu dus voor het eerst een Apache-helikopter. En in Congo zijn nu al zeker 100 mensen omgekomen aan ebola, het dodelijke virus dat momenteel rondgaat in het oosten van het land. Het totale aantal besmettingen ligt op 550, maar dat kan een onderschatting zijn. Voor hulpverleners is het moeilijk werken in de regio door een gebrek aan medisch materiaal, de woede van de lokale bevolking en de gevechten tussen gewapende groeperingen. In de oostelijke stad Bunia zijn intussen reisbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het weer wisselvallig met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen ongeveer. Pas in het weekend wordt het mooier en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: In de morgen schrijft Bart Eekhout over flexijobs. De uitbreiding van de flexijob naar alle werksectoren is een slecht idee. En de euforie over die veralgemening is totaal misplaatst. Als uitzondering was de flexijob een goede oplossing in de horeca. Maar de uitbreiding naar andere sectoren betekent evenwel een zware aderlating voor de sociale zekerheid en dus voor de schatkist. Isolde van den Einde kijkt in het laatste nieuws dan weer naar het protest in Brussel tegen het onderwijsbeleid in Wallonië en de voorstellen om relschoppers een bootcamp te laten volgen. Volgens de Brusselse PS-kopman Ahmed Laouesh een fascistisch idee. Maar wat zijn de PS-plannen dan wel voor zulke vandalen tijdens betogingen? Want net wie het recht op betoging hoog in het vaandel draagt, moet ook hard durven zijn voor jongeren die de politie bekogelen en alles onderweg bekladden. De tristesse van de rellen door jongeren in Brussel is dat een onderwijshervorming het vuur aan de lont stak. En dat terwijl betere scholen net de oplossing moeten zijn voor die groep, besluit Bart Haak in De Tijd. Het betekent ook dat we dat andere debat moeten voeren. Hoe komt het dat we die groep jongeren zijn kwijtgeraakt? En wat maakt dat ze in hun eigen wijken aan collectieve zelfverminking doen in plaats van op te groeien tot de trotse burgers van hun stad? Vlaams minister-president Diependalen moet de jongste weken stevig inzetten op economisch crisisbeheer, stelt Bart Bijnens in Het Belang van Limburg. Volvo Gent bijvoorbeeld, maar nu ook de financiële waarborg voor Vinnova in Te Senderlo-Ham. Er dringt zich in dit dossier wel een ongemakkelijke vraag op. Kan overheidsgeld een bedrijf redden dat vooral slachtoffer lijkt van structurele problemen? Vlaanderen heeft veel troeven voor de industrie, meent Christophe Willox in de Gazet van Antwerpen. En het is dan ook een goede zaak dat de Vlaamse overheid zelf een bod gaat uitbrengen op de industriegronden op de Van Hoolsitte. Als de overheid die grond kan bemachtigen, kan ze de regie zelf in handen houden en bedrijven aantrekken die één ecosysteem vormen. Met zijn ijzeren vuist dreigt Netanyahu zijn eigen ondergang te versnellen, denkt Koen Vidal intussen in de Standaard, na de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Zijn exclusief op ijzeren vuisten gebaseerde beleid leidde niet alleen tot menselijke rampspoed in de oorlogszones en tot internationale reputatieschade, maar ook in Israël begint de broze twijfel te groeien of ijzeren Bibi wel in staat is om veiligheid te brengen. Een dogmatisch geloof in oorlog en een totale allergie voor onderhandelingen maken van Netanyahu een mislukking voor het leven. België heeft een nieuw record binnen, weet Peter Meilemans tot slot in het Nieuwsblad. Vorig jaar werden namelijk meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Wie de voorbije dagen een PV in de bus kreeg, zou vooral niet mogen zeuren. Er zijn miljoenen in preventie gestoken. En wie zichzelf en vooral anderen toch nog in gevaar brengt door asociaal, onverantwoord en levensgevaarlijk rijgedrag, moet erop worden afgerekend. Het is dinsdag 9 juni en dat waren de krantencommentaren.
2: Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Gisteren vierden we de verjaardag van Robert Schumann. En ook vandaag houden we een feestje, want de komende 3 uur herdenken we de geboortedag van Cole Porter. Porter werd geboren op 8 juni in 1891. En Porter kennen we in de eerste plaats als componist van Broadway musicals Heerlijk Lichte Muziek. En dat is waar ik de komende 3 uur ook naar op zoek ben. Lichte, vrolijke stukken, zogenaamde lollipops, zoals dirigent Thomas Beecham ze ooit omschreef. Snoepjes, als het ware, om het publiek wakker te houden. Laat maar komen, al dat lekkers. Onze snoepwinkel is open tot 12 uur.

Jesse Norman en het Boston Pops Orchestra aan de leiding van John Williams met een fragment uit Can Can, een Broadway musical uit 1953 van Cole Porter over een cabaretuitbaatster die in conflict ligt met een rechter omdat hij de Can Can wil verbieden in haar danszaal. Uiteindelijk loopt alles toch nog goed af, want de rechter wordt gaandeweg verliefd op de uitbaatster. La Mon Pistache heet ze, wat een heerlijke naam. Porter, dat is de figuur van waaruit we vertrekken deze voormiddag. Hij werd geboren, dat vertelde ik al, op 9 juni in 1891 in een rijke familie in Indiana. Muziek was nooit veraf, want beide ouders waren artistiek aangelegd. Maar toch leek een carrière als componist aanvankelijk niet voor hem weggelegd. Zijn grootvader zag hem veel liever advocaat worden. Gelukkig was de muziekmicrobe veel sterker en dat was al duidelijk tijdens zijn studentenjaren, want Porter zat toen vaak achter de piano en hij wist zijn vrienden te entertainen met zijn eigen liedjes. En op een bepaald moment beslist hij dan ook om die rechtenstudie overboord te gooien en te beginnen aan een muziekopleiding. Hij voelt zich aangetrokken tot het muziektheater en na een trage start groeit Porter uiteindelijk uit tot een van de belangrijkste songwriters voor het Broadway-podium.

Om meteen goed gezind van te worden, de Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken onder leiding van Dorian Wilson speelde een medley van melodieën van Cole Porter uit zijn musical Anything Goes. Een vrolijk, maar vooral chaotisch liefdesverhaal dat zich afspeelt op een luxe schip. Bas Samuel Raimi nu. Hij zingt Every Time We Say Goodbye. Ook weer muziek van Cole Porter.

Die moeten zich wel geamuseerd hebben. De stemmen van Madeleine Horn, Thomas Hampson en Jerry Hadley, samen met het American Theatre Orchestra onder leiding van Paul Gemignani, met Friendship van Cole Porter. Muziek met een knipoog naar Rossini. Porter verbleef eind jaren 10, begin jaren 20, een tijdje in Parijs, waar hij zich helemaal onderdompelde in het mondaine leven. Hij hield er een uitgesproken extravagante levensstijl op na en hij trouwde in Parijs ook met Linda Lee Thomas, een rijke gescheiden vrouw die hem binnenleidde in de hoogste kringen. Ze probeerde hem in contact te brengen met Igor Stravinsky in de hoop dat Porter bij hem lessen zou kunnen volgen. Maar dat plan kwam uiteindelijk nooit van de grond.

Van op de kermis, Idil Beret met de Dans Rus uit Petrushka van Igor Stravinsky. Lessen volgen bij Stravinsky, dat zat er niet in voor Cole Porter, maar hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan. In plaats daarvan schreef hij zich in aan de Schola Cantorum in Parijs, waar hij orchestratie en contrapunt studeerde bij Vincent Dandy. Hier is muziek van Vincent Dandy, zijn chorale varié voor saxofoon en orkest. Een van de eerste grote klassieke werken voor saxofoon overigens.

0: Een componist waar Porter nog les bij volgde, Vincent Dendy. Sigurdur Flosason speelde saxofoon en het Symfonisch Orkest van IJsland onder leiding van Rúmon Gamba hoorden we ook in de Chorale Variée van Dendy.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ben ik op zoek naar vrolijke, lichte muziek, zogenaamde lollipops. En dat naar aanleiding van de geboortedag van Cole Porter. Dat kunnen stukken zijn van Porter zelf of van zijn collega-componist uit de Broadway-wereld. Maar ook muziek uit de Weense balzalen kan, zoals deze polka van Johann Strauss.

De Wiener Philharmoniker onder leiding van Riccardo Muti met een polka van Johann Strauss, zijn Annenpolka. En dan is er Frans Lehár. Lehár kennen we vooral van zijn operettes. Zo componeerde hij in 1928 Friederike naar het waargebeurde verhaal van Goethe, die verliefd is op de dochter van een dominee genaamd Friederike. Daaruit is dit een meer intiem fragment. Waarom hast du mich wach gekust?

Een mooie aria uit Friederike, een operette van Frans Lehár, Waarom hast du mich wach gekust? Met sopraan Lucia Popp en The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Terug naar de Verenigde Staten. In 1876 steekt Jacques Offenbach de grote plas over voor een grote concerttournee. Niet uit luxe, maar uit pure noodzaak. Offenbach had financiële problemen in Parijs en hij hoopte daar in Amerika zijn geluk opnieuw te vinden. In die periode schrijft Offenbach Les Belles Américaines, lichte, elegante dansmuziek hier met Marco Solini aan de piano.

Pianomuziek van Jacques Offenbach, Les Belles Américaines, met Marco Solini aan de piano. En Amerika zit ook in de titel van de volgende muziek van George Gershwin. Ik heb het over zijn American in Paris door het Califax Reed Ensemble.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel in de Kempen is een van de scholen die zijn geselecteerd. Directrice Nathalie van de Ven is blij dat ze haar ervaringen zal kunnen delen met anderen.
1: We zien hier bij ons in school dat dit echt werkt en we zouden dat heel fijn vinden om zo'n beetje die olievlek te doen uitdijnen. Want er zijn nog wel scholen die op die manier werken en we zitten zo in een netwerkje en we merken allemaal op dat dat de stappen zijn die scholen zouden moeten zetten. En het zou wel heel fijn zijn als we zo meer en meer scholen achter diezelfde visie krijgen, omdat we weten dat dat voor die kinderen alleen maar beter resultaat gaat geven.
0: De partij Groen reageert kritisch op het plan van minister van Omgeving Joop Broens om een watercommissaris aan te stellen. Die moet het waterbeleid versnellen en coördineren, want Vlaanderen heeft nog veel werk om de waterkwaliteit te halen die Europa vraagt en ook beter om te kunnen gaan met periodes van regen of droogte. Maar zolang er geen extra geld of plan aan verbonden is, heeft zo'n watercommissaris geen zin. Dat zegt de fractieleider van Groen, Mieke Schouwvliegen.
2: Vorige legislatuur is er een plan gemaakt na de overstromingen. Een van de aanbevelingen was zorgen dat je daar een plan voor maakt, dat je er centen voor voorziet en dat je dat gewoon uitvoert. Een commissaris kan daar misschien een bijdrage toe leveren, maar alleen een commissaris aanstellen zonder echt die daadkracht om die acties uit te voeren, ja, dat zal helemaal niet helpen. Voor ons is het belangrijk dat wat wordt afgesproken gerealiseerd wordt en dat zien we helemaal niet gebeuren.
0: Het treinverkeer in Antwerpen Centraal verloopt weer helemaal normaal. Vanochtend werden enkele perrons afgesloten voor reizigers nadat er een verdachte rugzak was gevonden in de straat naast het station. Enkele ingangen gingen ook dicht. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse gekomen en heeft de rugzak onderzocht. Er bleek lachgas in te zitten. De ingangen van het station en de perrons zijn intussen weer open. In 4 op de 10 gemeenten in Vlaanderen en Brussel kan je trouwen op een bijzondere locatie, los van het gemeentehuis. Zoals in een park of een kasteel bijvoorbeeld. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Trouwen op bijzondere locaties gebeurt steeds meer. Zo'n 120 gemeenten bieden het aan, maar het kost vaak wel wat meer. In Riemst, in Limburg, kan je bijvoorbeeld trouwen in de grotten van Cannen. En dat is uniek, zegt schepen Joël Loest.
3: De trouwlocaties liggen eigenlijk 300 meter diep de grotten in. Dus eigenlijk voordat de mensen al daar zijn, heb je een heel sferische en unieke belevenis. En ongeveer, toch gemiddeld, kies ongeveer 1 op de 3 koppels voor het huwelijk te voltrekken in de grotten.
0: In Rondeau, in de provincie Luxemburg, zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Dat laat het parket weten. De bestuurder raakte van de weg en kwam op zijn dak terecht. De slachtoffers waren op slag dood. Het gaat om jonge mannen van rond de 25, allemaal uit de streek. In Congo zijn nu al zeker 100 mensen gestorven aan ebola, het dodelijke virus dat momenteel rondgaat in het oosten van het land. Het totale aantal besmettingen ligt op 550, maar dat kan een onderschatting zijn. Voor hulpverleners is het moeilijk werken in de regio, door een gebrek aan medisch materiaal, door de woede van de lokale bevolking en door de gevechten tussen gewapende groeperingen. In de oostelijke stad Bunia zijn ondertussen reisbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wisselvallig met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal ook kans op een onweer, maxima tot 18 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen. Het weekend wordt dan mooier en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand.

0: Leen van Bavel.
1: Goedemorgen. Vandaag ben ik op zoek naar lichte, vrolijke muziek van Broadway en operetten tot geestige uitsmijters of lollipops, zoals dirigent Thomas Beecham dergelijke stukken graag noemde. Kleine muzikale lekkernijen, ideaal als toetje na een concert. Aanleiding is de verjaardag van Cole Porter, een van de grote Broadway-componisten. Laat ze maar komen, die zoete suggesties. Ik serveer ze met veel plezier. @clara.be of een berichtje via onze Clara-app.

De overture High Society van Cole Porter met de Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken onder leiding van Dorian Wilson. In 1928 ging de Broadway musical Paris in première, Porter's eerste grote succes. Het stuk draait rond een Amerikaanse jongeman uit een keurige, rijke familie die wil trouwen met een Franse actrice. Zijn moeder, een dame uit de hogere kringen, die is absoluut tegen die relatie en dat huwelijk. En ze reist naar Parijs om dat allemaal tegen te houden. Maar eenmaal daar raakt ze zelf verstrikt in die lossere Parijse levensstijl. En ze leert dus zelf ook losser te zijn. Voilà. Een bekend nummer uit die musical is Let's Do It. Het is een speels nummer, een beetje ondeugend ook. Het gaat over, iedereen doet het. De vogels, de bijen en de vissen. Dus laten wij ons ook maar overgeven aan de liefde. Alexandra Tarot en Madeleine Peyrou.

Een ode aan de liefde in Let's Do It van Cole Porter. Hier met Alexandre Tarot en de stem van Madeleine Peyrou. En Niels kiest voor muziek van Déodat de Sévérac. Het pianostukje Où l'on entend une vieille boîte à musique. Komt uit een pianocyclus van Sévérac. En vacances, Anne Kefelek.

Een vals briljante van Deodat de Séverac door het quatuor Giardini. Een vals met een geestige titel, Peppermint Gets. En ook Anita dacht aan een wals, de carouselwals van Rodgers en Hammerstein.

Carouselwals van Richard Rodgers door het New London Orchestra onder leiding van Ronald Cope. Een klassieker nu van Leroy Anderson, The Typewriter uit 1950. Een geestig stuk waarin een typemachine verandert in een volwaardig muziekinstrument. Een tip van Johan.

0: Het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Herbert Blomstedt met de Chinese dans uit de Alandine-suite van Carl Nielsen. Mark merkt op dat deze Deense componist ook jarig is vandaag. Vandaar dat hij iets van hem wou horen. Hij stelde dus deze Chinese dans voor.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ben ik op zoek naar lichte, vrolijke stukken, zogenaamde lollipops. Zoals dirigent Thomas Beecham ze ooit omschreef. Snoepjes, als het ware, om het publiek wakker te houden. Laat ze maar komen, al dat lekkers. Onze snoepwinkel is open tot 12 uur. Dit is een verzoek van Mark. Hij moest denken aan Bohuslav Martinu, een componist die toch verrassend dicht bij de wereld van Cole Porter aanleunt, schrijft hij. Hij stelt de Charleston voor uit La Revue de Cuisine. Geen Broadway of Hollywood, maar de sfeer zit er niet zo ver vandaan.

De lollipop van Arlette Bagno van Louis Moreau-Gottschalk met Ludovic Amadeus Salmi aan de piano. En nu de snoepwinkel van Clara toch geopend is, had Wim graag een doosje wienerbonbons bij ons besteld. Hij zweert bij het recept van Johan Strauss.

Een klassieker van Johann Strauss, zijn Radetzky Mars, door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Nikolaus Harnoncourt. En een vrolijk lollipopliedje voor Marie-Claire is die van Pupgen uit Die Bloemen van Hawaii, van Paul Abraham. Iets wat ondeugende muziek, maar of het swingt. Dit is een versie met de stem van Jonas Kaufmann.

En Willy vindt dat we bij ons thema niet voorbij de grabbelton van de Engelse lichte muziek kunnen. Uit die ton koos hij By the Sleepy Lagoon van Eric Coates. Ik had hier een versie mee van New London Orchestra onder leiding van Ronald Cope.

0: 2026 voor cello.
1: Buitengewoon.
2: Onvoorstelbaar.
3: Onuitputtelijke inzet.
2: 6 schitterende laureaten.
4: En hier zijn ze dus nog eens samen.
0: Geniet van de laureatenconcerten morgen op Clara en VRT Max.
5: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Groen reageert kritisch op het plan van minister van Omgeving Joop Broens om een watercommissaris aan te stellen. Die moet het waterbeleid versnellen en coördineren, want Vlaanderen heeft nog veel werk om de waterkwaliteit te halen die Europa vraagt. We moeten ook beter kunnen omgaan met periodes van regen of droogte. Maar zolang er geen extra geld of plan aan verbonden is, heeft zo'n watercommissaris geen zin. Dat zegt fractieleider voor Groen, Mieke Schouwvliegen.
6: Wat Vlaanderen vooral nodig heeft, is actie. We weten al jaren wat er moet gebeuren en er zijn al heel veel plannen gemaakt. Alleen zien we dat de uitrol van de plannen gewoon blijft tekenen. Het is ook duidelijk, hè? Tegen eind 2027 zegt Europa dat al het water in onze rivieren proper moet zijn. Dat is 20 jaar geleden afgesproken. En op dit moment is er pas 1 rivier van de 195 proper.
5: De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel in de Kempen is een van de scholen die zijn geselecteerd. Zij werken al 2 jaar op die nieuwe manier. En directrice Nathalie van de Ven legt uit hoe dat gaat.
7: Vandaag bouwen onze leerkrachten die nieuwe leerstof vanuit zichzelf op, stap voor stap. Ze leggen voor, ze denken hardop mee, ze oefenen samen met de leerlingen. En pas daarna, nadat ze al heel veel concrete voorbeelden hebben gezien, gaan kinderen zelfstandig aan de slag. Het effect dat wij zien, is dat wij meer leerlingen succes laten ervaren. Zeker ook de kinderen die het vroeger wat moeilijker hadden, die voelen zich veel zelfzekerder, omdat ze echt wel weten wat er van hen verwacht wordt.
5: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van de ouders, zegt de minister. Hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn voorstel. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's bij een orthodontist. Dat is veel meer dan de officiële tarieven en dat is te wijten aan de hoge supplementen die veel orthodontisten vragen. In 4 op de 10 gemeenten in Vlaanderen en Brussel kan je trouwen op een bijzondere locatie, los van het gemeentehuis. In een park of in een kasteel bijvoorbeeld. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Trouwen op bijzondere locaties gebeurt steeds meer. Zo'n 120 gemeenten bieden het aan, maar het kost vaak wel meer. Het Gravensteen in Gent is het duurst. Daar kost het €841 om in de Ridderzaal te trouwen. En daar zijn verschillende redenen voor, zegt Schepen van Burgerlijke Stand Burak Nali.
8: Een huwelijk in het Gravensteen vraagt bijkomende inzet qua opbouw, onthaal en opvolging tijdens het huwelijk. Meer personeel, het op- en afbrengen van het materiaal. De tweede reden is dat we extra bewaking nodig hebben om de normale bezoekerswerking en het beschermde karakter van de site te garanderen. En er is ook een derde reden, dat is het meubilair dat we in de tijd aangekocht hebben, sluit ook esthetisch aan bij het historisch karakter van de locatie.
5: Trouwen in Gent kan uiteraard ook gewoon op het stadhuis, voor alle duidelijkheid, en dan is het een stuk goedkoper. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Het wordt een wisselvallige dag met buien en vrij veel wind vandaag, maximaal tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clark en Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocacite zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com. Samen met Clara. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
9: Goedemorgen. Nog tot 12 uur ben ik op zoek naar lichte vrolijkheid.

vrolijke muziek van Broadway en operette tot geestige uitsmijters of lollipops, zoals dirigent Thomas Beecham dergelijke stukken graag noemde. Kleine muzikale lekkernijen, ideaal als toetje na een concert. Aanleiding is de verjaardag van Cole Porter, een van de grote Broadway-componisten. Er kwamen al veel fijne suggesties binnen. Marleen bijvoorbeeld stelt From This Moment On voor van Porter uit zijn musical Kiss Me, Kate. Dit is een versie met Ann Miller en Tommy Rowell.

Voor Lieven, een muziek van George Gershwin, Sweet and Lowdown uit Tiptoes, met Gershwin zelf aan de pianola. En Bruno heeft een bijzondere lollipop voor ons, de ouverture tot Il Cappello di Paglia di Firenze, de Florentijnse strohoed. Een komische opera uit 1955 van Nino Rota. Geestig, virtuoos, licht, chaotisch en een beetje absurd, schrijft hij. Ik vond een oude opname terug van deze ouverture door het Omroeporkest van de BRT onder leiding van Fernand Terbie.

Het omroeporkest van de BRT onder leiding van Fernand Terbi met de ouverture tot Il Cappello di Paglia di Firenze. Een geestige opera van Nino Rota die zich afspeelt op een chaotische huwelijksdag. Een opera die volledig draait rond één onmisbaar object. Een strohoed die tot grote paniek door een paard wordt opgegeten, waarna een dolkomische zoektocht begint om een identiek exemplaar te vinden. Een tip van Bruno. Terug naar Cole Porter. Ik heb een lied van hem mee, The Tale of the Oyster, uit zijn musical 50 Million Frenchmen uit 1929. Een van Porters vroege Broadway-successen na zijn Parijse jaren. Het stuk speelt zich af in Parijs van de jaren 20. Waar drie rijke Amerikanen proberen rond te komen zonder geld. En daarbij verstrikt raken in heel wat misverstanden.

Elena Uriosti, viool en Tom Poster, piano met Begin, The Begging van Cole Porter. En daarvoor zong Felicity Lott, The Tale of the Oyster uit 50 Million Frenchmen, ook van Cole Porter. En Ivo wordt altijd vrolijk als hij Anitra's dans hoort uit de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg.

Een City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met Anitra's Dans uit de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Arnold Schoenberg kennen we vooral als een componist van ernstige muziek, maar ook hij kon verrassend licht uit de hoek komen. Philippe stelt van hem diens Brettel-lieder voor, een reeks cabaretliederen vol humor en Weense charme. Daaruit zijn dit twee liederen, Der genügsame Liebhaber en Arie aus dem Spiegel von Arkadien.

Sopraan Misha Brugger-Goosman samen met de BBC Symphony, ook eens van de leiding van David Robertson, met twee Brettel-lieder van Arnold Schönberg, der genügsame Liebhaber en Arie aus dem Spiegel von Arkadien. Shostakovich nu, een wals uit zijn tweede jazz-suite, voor Michiel. Het orkestre Philharmonique de Radio France wordt geleid door Paavo Järvi.

Sviatoslav Richter met een wals van Peter Tchaikovsky. En Hans zong afgelopen zondag met zijn koor nog The Sound of Music van Richard Rodgers. Vrolijkheid ten top, schrijft hij. Ik heb hier een fragment daaruit mee, dus uit die Sound of Music. Het bekende Do, Re, Mi. Met niemand minder dan Julie Andrews natuurlijk.

Een snoepje voor Lutgard Golliwog's Cakewalk van Claude Debussy met Isetta Kennemason aan de piano. En deze is nog voor Tres. Zij wil een glas heffen op de liefde en het plezier met Libiamo uit La Traviata van Verdi.

Een meezinger van Giuseppe Verdi, Libiamo uit La Traviata, hier door het koor en het orkest van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlo Rizzi. We hoorden ook nog de stemmen van Rolando Villazon en Anna Netrebko. Vandaag vierden we de verjaardag van Cole Porter met vrolijke, lichte muziek. Dank voor alle fijne suggesties. Onze uitsmijter van vandaag komt van Alla. Hij neemt ons nog even mee naar Covent Garden met muziek van Eric Coates. Maak er nog een vrolijke dag van, zou ik zeggen. En veel luisterplezier zo dadelijk met Olaf in Music Matters.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: De liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groene Woud.
2: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.

0: Daarvoor waarschuwt het Europese drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Hirou, over welk soort drugs gaat het hier dan precies?
1: Vooral over designerdrugs die in labs worden gemaakt, want criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
0: Oké, Dries, dankjewel. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar 10-jarige dochter terug te halen uit het Syrische kamp Al-Rosh. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië, waar ze trouwde met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten. Anders moet de staat een dwangsom betalen van €2.500 per dag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar nog maximaal €792 moeten betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van de ouders, zegt minister van den Broeke. Hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn voorstel. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's bij een orthodontist en dat is veel meer dan de officiële tarieven en dat is te wijten aan de hoge supplementen die veel orthodontisten vragen. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Een van die voorbeeldscholen is Wegwijs in Lommel in de provincie Limburg. Directeur Hilde Bortels legt uit hoe ze dat nu al aanpakken daar.
2: Klemtoon op woordenschat, op lezen, al bij de kleuters. Heel veel herhalingsmomenten inbouwen. Ja, want we merken toch dat wanneer bepaalde lessen gegeven zijn, dat kinderen dat wel allemaal kunnen. Maar als je dan een tijdje nadien dat gaat testen, dat er toch wel fouten gemaakt werden, terwijl het allemaal wel heel duidelijk was uitgelegd. En we krijgen ook zelf nog een pedagogisch begeleider toegewezen die het eigen team nog gaat versterken.
0: Meer dan 20 jaar lang is op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al lang een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Een groep van meer dan 30 Europarlementsleden heeft een brief geschreven aan onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost met de vraag om geen visum te geven aan vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. De fundamentalistische islamitische groepering is door de Europese Commissie uitgenodigd voor gesprekken over het terugsturen van Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben in Europa. Maar de ondertekenaars van de brief uit linkse en liberale fracties verzetten zich daartegen. De Taliban maakt zich schuldig aan grove schendingen van de mensenrechten, schrijven ze. En een uitnodiging in Brussel zou een extreem zorgwekkend politiek signaal zijn. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan, is met onmiddellijke ingang geschorst door het controleorgaan van het strafhof. Dat heeft allemaal te maken met een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Katrien van der Schoot, waarover gaat deze zaak?
3: Ja, de Brit Karim Khan is een bekende hoofdaanklager. Hij was het die eind 2024 een aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu, oud-defensieminister Gallant en de militaire leider van Hamas. Die was toen al omgebracht in Gaza. Net voordien was een intern onderzoek gestart naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van Karim Khan met een medewerkster. Khan zelf zegt dat hij onschuldig is. Hij stapte vorig jaar vrijwillig op om zich te verdedigen. En nu is hij geschorst op basis van een lijvig rapport, maar dat rapport blijft geheim tot het onderzoek is afgerond en over zijn lot wordt beslist.
0: Ja, welke gevolgen heeft dat nu voor de zaak rond Netanyahu bijvoorbeeld of andere zaken?
3: Wel ja, Khan had al een stap opzij gezet, dus dat werk gaat gewoon door met andere aanklagers. Maar er hangt natuurlijk veel spanning over dat strafhof, vooral door de politieke druk. Zo heeft de VS, die zelf geen lidstaat is van het strafhof, sancties uitgevaardigd tegen Khan en enkele medewerkers voor dat aanhoudingsbevel tegen Netanyahu. De 125 lidstaten van het strafhof moeten nu beslissen over Khan's lot, maar de controverse lijkt daarmee niet van de baan.
0: Oké, Katrien, dankjewel. Iraanse fans zullen op het WK-voetbal geen wedstrijden van hun nationale ploeg

0: kunnen bijwonen. Dat heeft de Iraanse voetbalbond gemeld. Jeroen Guns, dat is een nieuwe tegenslag voor een van de tegenstanders, hè, van de Rode Duivels.
1: Ja, want eerder al had de Iraanse delegatie het nieuws gekregen dat de visa van de spelers en de staf maar voor één dag gelden. Dat betekent dat zij pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dat ze diezelfde dag ook weer moeten vertrekken naar hun basiskamp in Mexico. En nu zijn het dus de Iraanse fans die door de Amerikaanse autoriteiten in het vizier worden genomen. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets van de Iraanse fans weer ingetrokken. En dat is het zoveelste geschil tussen beide landen in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Iran speelt op 21 juni, volgende week zondag, tegen de Rode Duivels.
0: Oké, Jeroen, dankjewel. Het weer tot slot, de rest van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt met lokaal onweersbuien, maxima niet hoger dan 18 graden. Morgen start droog, daarna wisselend tot zwaar bewolkt met kans op regen of buien en dezelfde maxima. En eigenlijk is dat donderdag en vrijdag ook zo. Vooraan in het nieuws staat een waarschuwing van het Europees Drugsagentschap. Zij zien dat er al maar meer nieuwe synthetische drugs op de markt komen. Vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
3: Goedemiddag. Vaak moet ik vrouwelijke componisten, instrumentisten of dichters uit de barok of zelfs de klassieke periode aankondigen die anoniem of onder een schuilnaam probeerden naam te maken in de vooral mannelijke muziekwereld. Maar hoe heerlijk vond ik het om dankzij het ensemble Bach Plus de naam van de Duitse dichteres en librettiste Christiana Mariana von Ziegler te ontdekken. Zeer gerespecteerde vrouw in Leipzig die in 1725 teksten leverde voor 9 kantates van Bach. Bart Nasis van Bach Plus brengt zondag 3 van die kantates tijdens een concert. Hij neemt ons vlak na 1 uur mee in het fascinerende leven van die Christiana Mariana von Ziegler. Eerst de Bamberger Symfonica, omdat ze net alle 6e symfonieën van Bohuslav Martinů hebben uitgebracht bij Deutsche Grammophon. En voor het orkest staat een andere Tsjech, Jakub Rjuša.

Ja, stormachtig, majestueus. Derde deel uit de tweede symfonie van Bohuslav Martinu. Wie graag zijn 6 symfonieën wil leren kennen, die kan dat nu dankzij dirigent Jakub Rusza en de Bamberger Symfonica. Die hebben ze alle 6 nu uitgebracht. Mick Goodrick, dat was een Amerikaanse gitarist die met heel veel groten heeft samengewerkt. Hij overleed in 2022. Maar dankzij een eenmalige sessie die in 1988 met pianist Fred Hirsch opnam, komt hij opnieuw tot leven, want het label ECM heeft die opname van toen geremasterd en nu uitgebracht. En de reden waarom is simpel, volgens Fred Hirsch zelf: there was a lot of profound listening going on between us. Lees, we hebben tijdens die sessie vooral diep en goed naar elkaar geluisterd.

Feebles, Fables and Ferns van Mick Goodrick. Hij was de gitarist die we hier hoorden samen met pianist Fred Hirsch. Ze deden in 1988 één opnamesessie die nu pas uitgebracht is. Postuum voor Mick, spijtig genoeg, want hij overleed 4 jaar geleden. Maar toch mooi om hem ons nog zo te mogen herinneren. Er zijn nu in de tweede helft van juni nog enkele festivals, hè, zo voor de zomerpauze, zoals vanaf 19 tot 21 juni, dan is er weer het Flow Festival in Oostende. Drijvende kracht achter dat festival is het vocale ensemble Dionysos Now, dat ooit alleen begon als voorvechter van het oeuvre van Adriaan Willaert, maar ze zijn ondertussen al met heel andere dingen bezig ook. Zoals bijvoorbeeld met pianist Jeff Neve tijdens het festival, waar ze rond Willaert zijn Missa Lom Armee gaan dialogeren. Dionysos Now nodigt ook andere artiesten uit, zoals gambist Romina Lischka of het Delle Donne blokfluitenconsort. Er zijn ook debatten over het belang van polyfonie als instrument tegen polarisering en zo verder. Snuister gerust op de website dionysosnow.com en omcirkel dus 19 tot 21 juni in uw agenda. Dit is Dionysos Now met een mooi lied van Willaert. A quanda, quanda vea una vicina.

0: Ik had het een buurmeisje dat zo mooi was dat zelfs de zon zich afwendde om haar schoonheid niet te verstoren. Ik heb het niet over mezelf of mijn buurmeisje Inge van vroeger. Ik heb het over de verteller in dit A quanda quanda vea una vicina van Adriaan Willaert. Gezongen door Dionysos Nau. En op 19 juni opent dat ensemble zijn eigen Flow Festival in Oostende met een concert waar naast muziek van Willaert ook die van Cipriano de Rore te horen is.
1: Music Matters.
0: Het ensemble Het Collectief toert deze dagen met een programma rond Kaya Sarriaho. Maar vanavond staan vier muzikanten van het collectief in de Sint-Martinuskerk van Malle met muziek van Zoltán Kodály en vooral van George Ligeti. En van die laatste horen we dan een werk voor solo-instrument dat hij toch eens live moet beleefd hebben. Ligeti is een sonate voor cello solo. Hij schreef en schaafde eraan tussen 1948 en 1953. Kwam uiteindelijk tot twee delen. Een eerste deel, Dialogo. Het is echt opgevat, inderdaad, als een gesprek tussen twee mensen. Terwijl aan het snelle deel, het tweede, Capriccio, is geschreven met de caprice, die vingerbrekers voor viool van Paganini in het achterhoofd. Het contrast tussen die twee delen is best wel groot, maar dat maakt het werk ook heel aantrekkelijk. Dit is de sonate voor cello solo van George Ligeti. We horen een uitvoering van Pieter Wispelwey.

Ja, een knappe tegenstelling. Hè? Introvert, extravert, intens, ingetogen. In de twee delen van deze sonate voor cello solo van George Ligeti. Hier horen we Pieter Wispelwey. En vanavond is het Martijn Vink, cellist van het collectief, die ervoor zorgt dat we deze muziek live mogen beleven in de Sint-Martinuskerk in Malle. Het is 12:30 geweest. Ik heb een warm huwelijk tussen twee snaarinstrumenten klaarstaan. Gitaar in de Indiase sarod doet wat denken aan de sitar. Voor iedereen die nu een dampend bord eten voor zich heeft staan, smakelijk.

Francesca heet dit. Het is bedacht en gespeeld door een Zuid-Afrikaans gitarist, Derek Gripper, samen met een Indiase sarod-speler, Alam Khan heet die man. Een sarod, ja, lijkt van klank wat op een sitar, is veel kleiner en het heeft ook geen frets, geen staafjes om je vingers tegen te zetten. En ook een pak minder mee resonerende snaren. Voilà, wat instrumentles op dinsdagmiddag. Ik ga eens even naar de zomer kijken, want vanaf 1 juli kunnen we in de Schouwburg in Leuven elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag over de middag naar een concert in het kader van de Zomer van Sint-Pieter. Het bestaat al heel lang, al 25 jaar die concerten. En er zijn in de loop der jaren themadagen bijgekomen. Zo presenteren ze van 18 tot 21 augustus 4 middagen met strijkkwartetten. Op 18 augustus komt er een Palestijns strijkkwartet naar Leuven, het Galilee-kwartet. En ze brengen dan dit tweede strijkkwartet van Robert Schumann.

Wie het tweede strijkkwartet van Robert Schumann nog eens live wil beleven, omcirkel even 18 augustus in uw agenda, die u kreeg van uw mutualiteit of van de garage. Want dan komt het Galilee-kwartet naar de Zomer van Sint-Pieter in Leuven om onder andere dat werk te spelen. En wie graag opera in open lucht beleeft, die kan nog tot 19 juni naar de Zomeropera in Aldenbiezen. Dit jaar is dat La Bohème van Puccini met een wisselende cast met onder andere 20er Emma Postman als Mimi en Denzel de Lara als haar amant Rodolfo. De voorstellingen zijn op het binnenplein van het kasteel onder vier reusachtige paraplu's, wat in dit landje niet echt een overbodige luxe is. Maar misschien toch ook een pulleke meenemen op die late zomeravonden. Of lichte handschoenen tegen koude handjes. Zelden zo mooi bezongen als in deze aria.

Tenor Roberto Alagna en Che gelida manina. Een prachtig eerbetoon aan koude handen in deze aria uit La Bohème van Puccini, waarin Rodolfo dus voor het eerst het poezelige handje van Mimi vasthoudt. Wie La Bohème graag in open lucht in een heel bijzonder kader meemaakt, die kan daarvoor terecht bij de Zomeropera in Aldenbiezen nog tot 19 juni. Er zijn nog verschillende voorstellingen, nog een paar kaartjes zie ik, maar niet superveel. Michel Bichelia die krijgt nog ruim de tijd om Again and Again van Chick Corea onder handen te nemen. En dan volgt het nieuws van 1 uur. En na dat nieuws duik ik met Bart Nasis in het leven van een wel heel opvallende dame uit begin 18e eeuw in Leipzig.

0: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur, een goedemiddag, 14 nieuws met Gert van Boksel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil een maximumbedrag voor tandbeugels. De staat moet van het Hof van Beroep een Belgische Syriëstrijdster terug laten keren. En enkele dagen voor de start van het WK voetbal heeft de VS alle tickets voor fans uit Iran ingetrokken. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar hooguit €792 per jaar betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van ouders, zegt Van den Broeke.

0: En we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
1: Er komen steeds meer nieuwe synthetische drugs op de markt. Daarvoor waarschuwt het Europees Drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Hirou, over welke soort drugs gaat het dan precies?
2: Vooral over designerdrugs die in labs worden gemaakt, want criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
1: Dankjewel, Dries. In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Ode is meer dan 20 jaar lang op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor. De medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar 10-jarige dochter terug te halen uit het Syrisch kamp Al Roche. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië. Ze huwde daar met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten. Persmagistraat Annelien Verschaven legt uit waarom.
3: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië. En als Belg heeft zij het recht om te kunnen terugkeren naar België en de Belgische staat moet daar de nodige maatregelen voor ondernemen dat zij dat ook effectief kan doen. En als ze dat niet doet, dat is onder verbeurte van een dwangsom van €2.500 per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van €50.000.
1: Als de staat die dwangsommen moet betalen, dan komt het geld terecht op een geblokkeerde rekening op naam van de dochter. Een groep van meer dan 40 Europarlementsleden heeft een brief geschreven naar onze minister van Buitenlandse Zaken, Prevot, met de vraag om geen visum te geven aan vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. Die fundamentalistische islamitische groepering is door de Europese Commissie uitgenodigd voor gesprekken over het terugsturen van Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben in Europa. Maar de ondertekenaars van de brief, Europarlementsleden uit linkse en liberale fracties, verzetten zich daartegen. Hen uitnodigen zou een extreem zorgwekkend politiek signaal zijn, zegt initiatiefneemster Saskia Briquemont, die voor Ecolo in het Europees Parlement zit.
4: Omdat het Taliban-regime de sharia toepast, een vorm van radicaal islamisme neemt, vrouwen en meisjes van alles verbieden. En het Taliban-regime is onder sancties van de Europese Unie. Dus is het voor ons absoluut onmogelijk van met de Taliban's of vertegenwoordigers van de Taliban's onderhandelingen te nemen om mensen van Afghanistan naar Afghanistan terug te zenden.
1: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan, is met onmiddellijke ingang geschorst door het controleorgaan van het strafhof. Dat heeft te maken met een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Katrien van der Schoot, die Karim Khan is wel een bekende naam.
5: Ja, hij was het die eind 2024 een aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu, oud-defensieminister Gallant en de militaire leider van Hamas. Die was toen al omgebracht in Gaza. Maar toen al liep een intern onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van Karim Khan met een medewerkster. Khan zelf zegt dat hij onschuldig is. Hij stapte vorig jaar zelf vrijwillig op om zich te verdedigen. Nu is hij dus geschorst op basis van een lijvig rapport. Dat rapport blijft geheim tot het onderzoek is afgerond en over zijn lot wordt beslist.
1: Ja, en wat gebeurt er intussen met die zaak rond Netanyahu en met andere zaken?
5: Khan had al een stap opzij gezet, dus dat werk gaat gewoon door met andere aanklagers. Maar er hangt veel spanning over dat strafhof, vooral door politieke druk. Zo heeft de VS, die zelf geen lidstaat is van het strafhof, sancties uitgevaardigd tegen Khan en enkele medewerkers voor dat aanhoudingsbevel tegen Netanyahu. De 125 lidstaten van het internationaal strafhof moeten nu beslissen over Khans lot, maar de controle

0: Verse lijkt daarmee niet van de baan.
1: Inderdaad, dankjewel Katrien. Een Congolese kolonel is door een militaire rechtbank tot de doodstraf veroordeeld voor oorlogsmisdaden bij de moord op twee buitenlandse VN-experts in 2017. De kolonel had eerder een lichte straf gekregen omdat hij geen hulp had verleend aan de Zweedse en Amerikaanse onderzoekers toen die werden aangevallen door een militie. Nu blijkt dat hij hen doelbewust in de richting van de aanvallers heeft gelokt. In de zaak zijn ook al tientallen militieleden veroordeeld. Maar de familie van de experts denkt nog steeds dat de kolonel niet alleen handelde, maar in opdracht van hogere Congolese autoriteiten. En voetbalsupporters uit Iran zullen op het WK geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen om te supporteren. Dat is een beslissing van de VS en Jeroen Guns, een nieuwe tegenslag voor een van de tegenstanders van de Rode Duivels.
2: Ja, eerder al had de Iraanse delegatie het nieuws gekregen dat de visa van de spelers en de staf maar voor één dag gelden. Dat betekent dat zij pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dat ze diezelfde dag ook weer moeten vertrekken naar hun basiskamp in Mexico. En nu zijn het dus de fans uit Iran die door de Amerikaanse autoriteiten in het vizier worden genomen. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets die aan de Iraanse voetbalbond waren toegewezen weer ingetrokken. En dat is het zoveelste geschil tussen beide landen in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Iran speelt op 21 juni, dat is volgende week zondag, tegen de Rode Duivels.
1: Dankjewel, Jeroen. Het weer. In de loop van de middag trekken buien van west naar oost. Daarna krijgen we in het westen opnieuw bredere opklaringen, hooguit 18 graden. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris. Vanaf zaterdag wordt het droger en geleidelijk ook warmer. We begonnen met de prijs van een tandbeugel voor kinderen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil een plafond invoeren van maximaal €792 per jaar. De beroepsvereniging van orthodontisten vindt dat bedrag niet realistisch. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Ik ben Bart Nasus, klaverist en dirigent. Stilte is voor een muzikus bijzonder kostbaar en is iets wat ik persoonlijk enorm probeer te koesteren als belangrijkste bron van inspiratie. Als je die stilte wil of mag doorbreken, dan moet dat op zijn minst de moeite waard zijn. Anders blijft het beter stil.
3: Music Matters met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. Ja, ik denk dat Bart Nasus wel een goed excuus heeft om die stilte te doorbreken. Want nu zondag brengt hij niet één, maar twee keer een programma met zijn ensemble Bach Plus. Met drie kantates van Bach die allemaal op religieuze teksten van een hele bijzondere vrouw zijn geschreven. Wie was die Christiana Mariana von Ziegler, die in totaal 9 kantates van Bach van tekst voorzag? Wat weten we over die sleutelfiguur uit het Leipzig van rond 1730? Dat komt Bart over 10 minuten zelf vertellen. We nemen een aanloop met muziek van Bach of door Bach geïnspireerd, zoals dit werk voor piano vierhandig van de Franse toppianisten Thomas Anco en Lise de la Salle. Sur la route heet het.

Sur la route, een werk voor piano vierhandig van Thomas Ancaux, rond de noten si, mol, la, do en dan een gewone si. Als we dat met de letterbenamingen lezen, is dat B, A, C en H. En ik heb me trouwens laten vertellen dat sopraan Amaryllis Diltiens een bed and breakfast in Brugge heeft met vier kamers die elk een letter van de naam Bach als naam hebben. Kan ook niet anders, hè. Als ook haar echtgenoot Bart Naastes van Bach Plus in datzelfde huis woont. Hij brengt met zijn ensemble en met onder andere Amaryllis als solist een programma rond drie cantates van Bach, waar Christiana Mariana von Ziegle de tekst voor leverde. Wie dat precies was, komt Bart zo meteen zelf vertellen. Dit is eerst het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki en sopraan Carolyn Sampson met een aria uit één van die cantates. De cantata Also hat Gott die Welt geliebt.

0: Sopraan Carolyn Sampson samen met het Bach Collegium Japan en dirigent Masaaki Suzuki. In de aria Mein gläubiges Herz van Johann Sebastian Bach komt uit zijn cantata Also hat Gott die Welt geliebt, die we nu zondag om 11:30 kunnen gaan beluisteren in de Jesuitenkapel in Aalst en wel dankzij het ensemble Bach Plus met als peetvader, mag ik zeggen, Bart naast ons. Bart, goedemiddag.
1: Welkom.
0: Bart, het zijn drukke tijden voor jou als docent aan het Conservatorium van Brussel. Volop examentijd, dus dank je wel om tijd te maken om langs te komen. We gaan het over muziek van Bach hebben, maar niet over Bach zelf, want jullie brengen dus nu zondag met Bach Plus drie cantates van hem op tekst van een fascinerende dame, Christiana Mariana von Ziegler. Geboren in een rijk geslacht in Leipzig in 1695, waar ze een heel kunstzinnige opvoeding gekregen heeft, blijkbaar, hè?
1: Ja, klopt allemaal. Het is een hele bijzondere dame, zeker als je de levensloop bekijkt. En ook het momentum van geschiedenis, een moment waarop een vrouw in een publieke leven niet echt een openbare functie mocht bekleden, is dat plotseling een dame die daar verschijnt en echt de laten we zeggen, de organisatrice is van een echt een gathering van mensen die in cultuur of in een maatschappelijke positie bekleden en die daar allemaal gaan samenkomen in het ouderlijke huis. Een heel bijzonder moment.
0: Heel bijzonder moment. En ondanks het feit dat ze heel wat tegenslag had gekend in haar leven, ik heb de podcast beluisterd op jullie website van Bach Plus, die Koen Juvijn gemaakt heeft. Daarop hoor je van, ja, als kind verloor ze 6 van haar 7 broers en zussen. Voor haar 27e is ze 2 keer weduwe geworden. Ze heeft haar 2 kinderen verloren. Maar dat heeft ze echt niet aan haar hart laten komen. Hè? Ze moet een ongelooflijk weerbare vrouw geweest zijn.
1: Klopt helemaal. En dat maakt het net heel interessant. Toen wij eigenlijk stoten op het gegeven dat daar plotseling in die cyclus van cantates van Bach zijn vaste tekstschrijver komt te overlijden. En plotseling zie je daar een 9 cantates op een rij geschreven op tekst van Christiana Mariana von Ziegler. What's in the name? Komt daar plotseling naar boven. En dan gaan we inderdaad gaan graven. Vinden we daar een dame die een ongelooflijk tumultueuze jeugdjaar gehad heeft. Inderdaad, van alles gebeurt en nog wat. Maar plotseling heb je daar een dame die ook haar eigen teksten gaat publiceren. Die daar mensen uitnodigt. Die toetreedt tot de Duitse literatuur kring. Dus er zijn echt zoveel dingen die daar plotseling gebeuren. Dat wij denken, ja, wat is daar aan de hand?
0: Ja, ja,
1: en daar moeten we dan inderdaad in gaan graven.
0: Daar moet je gaan graven, hè, want als ik goed begrijp, Bach is in 1723 in Leipzig terechtgekomen. Zij moet rond die tijd met een soort van literair salon begonnen zijn.
1: Klopt helemaal.
0: In het huis. En weten we hoe ze elkaar ontmoet hebben dan?
1: Dus blijft een spannende kwestie. Het kan niet anders dat Bach op dat moment ook moet gepasseerd zijn, of op zijn minste de revue gepasseerd zijn in dat huis van Maria Christiana, omdat Bach op dat moment ook een heel prominente figuur was binnen dat maatschappij. Leven van Leipzig. Zoals je vertelt, Bach komt op 1723, wordt hij aangesteld als die Thomaskantor, gaat aan de slag voor zijn, wat we allemaal ondertussen wel weten, 3-jarige cyclus van cantates. Hij wenste eigenlijk voor elke zondag een cantate te gaan schrijven. We zijn bijna 2 jaar ver en zijn vaste tekstschrijver komt te overlijden. Dan zien we inderdaad plotseling die intrede van die figuur Maria Christiana. Dus wij vermoeden dat daarvoor al moet contact geweest zijn, of dat Bach op zijn minst op de hoogte moet geweest zijn dat daar een dame was die literair toch wel zeer begaafd was.
0: Ja. Haar teksten zijn ook uitgegeven allemaal. Ze heeft die zelf uitgegeven in de tijd. En daardoor geeft dat een heel interessant zicht. Want blijkbaar heeft Bach teksten van haar ook aangepast in zijn cantates. Ja. Heeft hij dingen veranderd? Waarom heeft hij dat gedaan, denk je, Bart?
1: Ik denk, mocht een componist vandaag zo hard ingrijpen in de tekst van de librettist, die wordt verguisd.
0: Sorry,
1: dat is een onmogelijkheid. Maar Bach is natuurlijk het genie en de man die eigenlijk alles in functie stelt van wat hij theologisch en muzikaal wil vertellen met een bepaalde tekst. En daar moet soms ook tekst voor sneuvelen. En in die teksten van Maria Christiana gaat hij wel heel hard ingrijpen. Er zijn heel wat woorden. Er zijn zelfs fraseringen, er zijn inlassingen van extra tekst, een recit waar Bach een extra recit gaat bijschrijven om ergens natuurlijk die theologische boodschap wat kracht bij te zetten, maar eigenlijk ook, denk ik, vooral muzikaal. Er zijn woorden die hij vervangt omdat woorden niet zo mooi bekken of niet zo mooi klinken.
0: Moeilijk te zingen zijn, ja.
1: We hebben bepaalde kleuren van klinkers die Bach niet zo mooi vond voor dat affect, want dan zijn we daar natuurlijk in die laat barok over aan het spreken. En het is natuurlijk ook wel typisch aan Bach. Ik denk dat hij dat heel zijn leven heel vaak gedaan heeft. Soms ook wat ik tegen mijn muzici zeg, een beetje bij het haar getrokken rijmelarij van Bach zelf, want het is misschien een heel genie muziek. Maar tekstmatig kunnen we daar toch wel wat aanmerkingen bij maken. En ik ben nog heel voorzichtig in mijn bewoording. Maar dus hier bij Maria Christiana zien we net hetzelfde. En dus kunnen we ook wel vermoeden dat daar misschien ook de reden ligt waarom er maar 9 cantates op tekst van Maria Christiana getoond zijn. En daarna Bach weer een andere richting
0: uitgegaan. Ja. Nu vraag ik me af, ja, we weten dus niet zeker hoe hun relatie was onderling en hoe ze met elkaar omgingen. Want het was ook blijkbaar niet zo heel evident dat een man en een vrouw zomaar met elkaar omgingen in die tijd.
1: Klopt helemaal.
0: Dus de kans is groot dat ze elkaar nooit zoveel gezien hebben. Of zo. Maar dat is niet echt een briefwisseling of zo bekend tussen hen?
1: Natuurlijk wel prachtige verhalen over verzinnen, Olaf.
0: Ik verzin niet graag.
1: Is natuurlijk wel het fijne. Want ergens bedenken wij ook, we kunnen wel zeggen dat een dame in het openbare publieke leven misschien niet de positie heeft die ze vandaag had, maar what's in the name? Wat gebeurt daar op dat moment zelf? Als iedereen daar samen zit, daar kunnen we natuurlijk hele mooie verhalen over maken. Het feit is wel, en dat stellen we wel vast, Bach en Maria Christiana hebben elkaar zeker gekend. Ze hebben van elkaars diensten gebruik gemaakt. En daar is waarschijnlijk een spanning gekomen. En ik kan mij dan in een verhaal wel vinden. Als Bach op een 3-4 weken die 9 kantaten schrijft en Maria Christiana ziet dat haar teksten zodanig veranderd worden door die geniale Bach, die op dat moment misschien niet altijd zo bekeken werkt in Leipzig, moeten we er ook bij vertellen, dat zij misschien zo ook iets had van ja, wat doet die man nu met mijn mooie literaire werken. Hè? Dus ja, het is gissen. Daar kunnen we echt geen stellingen over maken, maar het is wel heel fijn om daar een bepaald verhaal bij te gaan verzinnen. Ja.
0: Ook de positie van die Christiana Maria von Ziegle, Mariana von Ziegle, als vrouw was wel heel interessant blijkbaar in die periode. Zij moet een hele geëmancipeerde vrouw geweest zijn in die tijd. En met haar literaire salons, die ze organiseerde zelf. Want in haar teksten vinden we ook effectief dat ze echt bijna hekeldichten op mannen schrijft. Gewoon omdat ze echt die positie als vrouw echt wil opeisen.
1: Op een bepaald moment vraagt Koen Uvijn, die onze podcastreeks ook maakt, waar we al een aantal jaar mee bezig zijn en dat echt wel het ontdekken waard is. Heeft hij ergens een tekst gevonden, en dat gaat hij op de podcast ook verduidelijken waar die tekst vandaan komt, waar ze in, en ik denk zeer lange 17 verzen, de mannelijke kenmerken, ik ga ook misschien op die manier spreken, toch wel heel goed doorziet en daar echt wel een hele grappige tekstcyclus van maakt. Koen Uvijn vroeg ons om dat op te nemen. Mijn echtgenoot heeft dat met heel veel plezier gedaan. Heeft misschien ook een aantal dingen herkend, dat weet ik niet. Dat laat ik in het midden. Maar het is echt een dolkomische tekst. En dat vertelt inderdaad hoe zij wellicht dacht op dat moment over positie man-vrouw in een openbare setting.
0: En zich durfde uitspreken.
1: Ja, en ik denk dat we hier dan echt een feministe avant la lettre hebben. En dat mogen we dan ook vandaag echt in de verf zetten. Dat het misschien wel de allereerste dame is daar in die Duitse context, en zeker in Leipzig, dat hele strenge de hele strenge stad Leipzig, universitaire, heel veel gedachten, dat daar zo'n dame plotseling komt opduiken, dat is toch wel bijzonder fascinerend.
0: Fascinerend.
1: Zeker in die mannenwereld van toen, ja.
0: Jullie gaan nu zondag met Bach Plus 3 van de cantates van Bach op teksten van die Christiana Mariana von Ziegle brengen, Bart Nasus. Jullie hebben er eentje opgenomen in het verleden met Fried und Freud, Ich fahr dahin. Daar gaan we zo meteen een stukje uit horen. Maar die cantate is er niet tussen.
1: Nee.
0: Jullie hebben 3 andere cantates gekozen. Waarom precies die dan?
1: Wel, zoals je al verteld hebt, Olaf, er zijn er 9. Dus het is eigenlijk was een makkelijke keuze. In die zin, de keuze is beperkt. En dan hebben we eigenlijk gekozen voor 3 cantates die elkaar opvolgen in de liturgische periode van het jaar. Dus we zitten ergens tussen Paas en Pinksteren op dit moment. Dus ook theologisch gaan die verhalen zich ook heel mooi na elkaar settelen. En dat is eigenlijk de enige insteek geweest. We hebben inderdaad in het verleden al eens eentje opgenomen en gespeeld. Dus we hebben nu die 3 andere. En wie weet, we hebben er nog 5. Het zou wel eens een mooi project zijn om te voltooien en de 9 cantates op tekst van Maria Christiana misschien nog wel eens te gaan vertolken.
0: Ja, mijn laatste vraagje letterlijk staat hier. Zou het geen fijn idee zijn om die 9 cantates of haar tekst allemaal op te nemen?
1: Zeker, want wat ik heel mooi vind daaraan is dat je gaat niet alleen luisteren naar Bach, maar je gaat eigenlijk ook luisteren naar die bijzondere dame, naar haar teksten, naar haar inzichten, naar de manier waarop zij eigenlijk die teksten ook gestalte geeft. Dus je hebt eigenlijk een hele mooie tweespalt daarin. Een genie, een mannelijk genie en een vrouwelijk genie die elkaar vinden in dat oerconservatieve Leipzig. En dat, ja, dat kan alleen maar vonken geven. Hè?
0: Ja, absoluut. Wie die teksten van Christiane Mariana von Ziegle in 3 cantates van Bach, van de 2 genieën, wil horen in een uitvoering van Bach Plus, kan op zondag 14 juni om 12 naar de Jezuïtenkapel in Aalst. En die namiddag gaan jullie datzelfde programma net over de grens in Aardenburg in Nederland brengen. Dus een drukke dag nu zondag voor Bach Plus. En dus Koen Huvin, we hebben hem vernoemd een paar keer, maakte een boeiende podcast over die Christiana Mariana van Ziegelen. U vindt die podcast en 9 andere nog op de website van Bach Plus, bachplus.be. Dit is een duet voor tenor en bas uit de Bach-kantate Mit Fried und Freud, ich fahr dahin, op tekst van die dame van Ziegelen. Bart Nasis, veel succes met de examens nog en dankjewel voor je tijd.
1: Dankjewel.

0: duet met tenor Sean Clayton en Bas Drew Santini uit de kantate met Fried und Freud ich fahr dahin van Bach. De tekstschrijfster hier was dus Christiana Mariana von Ziegle. En wie deze kantate plus twee andere van Bach op haar teksten wil leren kennen, die moet dus nu zondag om 11:30 naar het concert van Bach plus in de Jezuïtenkapel in Aalst. Of zondagnamiddag brengt ze hetzelfde programma ook nog eens in Nederland, in de kerk van Aardenburg. Dat is net over de grens, niet zo gek ver van Sluis blijkbaar.
1: Music is the intangible. Music is that thing where you can both hear the same note and hear a whole world within it. And you can play a tune from the blues and a tune from Azerbaijan and have a conversation about it, and it brings you closer understanding. It's our human connection.
2: Music matters.
0: Ja, nu ik die stem van Amerikaanse componiste Jesse Montgomery weer hoor en hoe ze vertelt over het feit dat muziek de mensheid over alles heen verbindt, dan denk ik terug aan het fijne gesprek dat ik met haar mocht hebben in een Brussels hotel, naar aanleiding van het werk dat ze voor ons Clara Festival en voor onze artiest, de cellist Abel Selaoutwe, heeft geschreven. Jesse Montgomery is zelf violiste, weet dus precies hoe je voor strijkers moet schrijven. Dat hoor je ook in Strum. Dat is heel knap werk van haar, dat vorige maand in een nieuwe versie werd opgenomen door het Zweedse Malva-kwartet.

Drum. Knap werk voor strijkkwartet van de Amerikaanse Jesse Montgomery. Hier in een recente opname met het Zweedse Malva Quartet. Nu zondag wordt het blijkbaar mooi weer. 25 graden. Dat is goed nieuws voor Côté Jardin. Het jaarlijkse gratis festival op de Bijlokensite in Gent. Met dit jaar onder andere de Nederlandse jazztrompetist Erik Vloeimans. B-Rock speelt er. Symfonieorkest Vlaanderen. En deze man mag de dag openen. Accordeonist Gwen Kreeses samen met Boho Strings.

Geen kwade knaagdieren te bespeuren in dit Nobody Likes an Angry Bunny van Gwen Cresis. Hier samen met Boho Strings. En ze speelden het live tijdens Iedereen Klassiek in 2022. Staan nu zondag opnieuw samen op het podium van de Bijloken tijdens Côté Jardin, met een programma dat eerder rond concertie van Bach zal draaien. Zondag kunnen we tijdens Côté Jardin de Bijloken ook gaan luisteren naar Helena Casella samen met gitarist Myrdin de Kouter. En wie niet zo lang kan wachten, die moet ofwel nu donderdagavond naar de Abdij van Park, waar ze een van de twee parksessies spelen die avond, of die moet nu gewoon even wat dichter bij zijn radio aanschurken. Want dit zijn Helena, Myrdin, Stefan en Stijn in nieuw werk van hun groep Sonetos del Amor Oscuro. Dit is een madrigal voor de zomer, Madrigal de Verano.

Madrigal de Verano, poëzie van Federico Garcia Lorca. Op muziek is het door Myrdin de Kouter en gezongen door Helena Casella. Wie hen samen met Stefan Braccaval op fluit en Stijn Kuppes op cello aan het werk wil zien, die moet nu donderdagavond naar de Abdij van Park in Leuven. En voor Myrdin en Helena in duo moet u dan weer nu zondag op Côté Jardin in de Bijloken in Gent zijn. Zo, u bent weer helemaal mee met de muzikale kalender van de komende weken. Ik kan met een gerust gemoed maestro aankondigen dat er na het nieuws van 2 uur en na dit deel uit de bundel Miroir van Maurice Ravel aankomt. Mark Janssens laat zo meteen de integrale, magistrale 17e pianosonate van Franz Schubert horen in een versie van Arkady Volodos. Ik zal mijn middag dus precies nog wat uitstellen. Fijne dag nog, hier bij Clara. Ja.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vereniging van Orthodontisten vindt het voorstel van minister van Volksgezondheid Van den Broeke over de tandbeugels niet haalbaar. Van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 per jaar moeten betalen voor een beugel voor hun kind. Dat bedrag ligt veel te laag, zegt Jean-Louis Hansens van de vereniging.
2: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa. En we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
1: Nu betalen ouders vaak duizenden euro's. Daarom wil de minister dus een maximumfactuur en hij wil daar €14 miljoen voor uittrekken. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar 10-jarige

0: doet, dat is onder verbeurte van een dwangsom van €2.500 per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van €50.000.
1: Als de staat die dwangsommen moet betalen, komt het geld terecht op een geblokkeerde rekening op naam van de dochter tot het meisje 18 is. De Europese Unie maakt nog eens €16,5 miljoen vrij om de uitbraak van ebola te stoppen in Congo en Oeganda. Dat heeft de Europese commissaris voor Humanitaire Zaken gezegd bij een bezoek aan Bunia in Oost-Congo. Het geld gaat naar middelen voor medische teams die de ziekte moeten opsporen, naar de Wereldgezondheidsorganisatie en naar materiaal voor laboratoriumtests en om de besmettelijke ziekte op te sporen. Vorige maand had de Europese Unie ook al €15 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. Daar zijn in Congo nu al 100 mensen aan overleden. 500 mensen zijn besmet geraakt. En voetbalsupporters uit Iran zullen op het WK geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen om te supporteren. De Iraanse voetbalfederatie meldt dat de tickets die hen beloofd waren plots weer ingetrokken zijn. De FIFA verdeelt een deel van de tickets via de nationale voetbalbonden, maar de tickets van Iran zijn dus ingetrokken. Er is nog geen reactie van de VS of van de FIFA. Iran speelt in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni is het duel met België gepland. Het weer. In de loop van de middag trekken buien van west naar oost. Daarna in het westen opnieuw bredere opklaringen en hooguit 18 graden. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag is het wisselvallig en vrij fris. Vanaf zaterdag wordt het droger en geleidelijk ook warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
3: Een mooie namiddag, welkom. Kan het zijn dat we ook in de klassieke muziek selectief zijn over wie we op een verhoog plaatsen, zelfs nadat de artiesten er niet meer zijn? En dan vraag ik mij af, wat doen we met de muzikale erfenis van dirigenten als Karajan of Scholti? Zetten we die heren bij de voorgoed verleden tijd vanuit een vooruitgangsdenken? En vooral een golf van jeugdigheid die ook de klassieke muziek niet vreemd is. Of landen we ergens in het verstandige midden? We koesteren wat goed is uit het verleden en we nemen die bagage mee om de toekomst tegemoet te gaan. Volgens mij was dat de houding van Nicolaus Hanoncourt. Hij overleed 10 jaar geleden. We verkennen met hem nog eens de trappen van het Concertgebouw in Amsterdam.

Clair de Lune uit de suite Berkla Massacre van Claude Debussy, maar dan anders, namelijk georchestreerd door John Wilson. En hij dirigeerde ook Symphonia of London uit een cd die terecht de keuze van Clara is. John Wilson maakte zijn debuut bij het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam in 2017 met een hele avond rond Leonard Bernstein. En dat is het orkest dat we over een paar minuten horen met Nicolaus Hanoncourt. Na deze lach en ook een beetje een traan met Felicity Lott.

My Own Country, een lied van Peter Warlock met sopraan Felicity Lott en Graham Johnson aan de piano. Lott overleed 3 weken geleden en volgende week maandag, de 15 juni, van 4 tot 5 hier in Maestro brengen we een hommage aan sopraan Felicity Lott. Nicolaus Hanoncourt dan, die maakte voor de eerste keer een concert mee als dirigent met het Concertgebouworkest in Amsterdam in 1975, hele tijd geleden. En dat viel goed mee, want orkest en dirigent kwamen goed met elkaar overeen. En dus werd hij gastdirigent van het orkest. Heel wat operaproducties deden ze ook samen, opnamen. En in oktober 2000 benoemde het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam Nicolaus Hanoncourt tot hun honorair gastdirigent. Het was heel ontroerend om afscheid te zien nemen in 2013 van het orkest. Dat was in het najaar van 2013, de 5e symfonie van Bruckner. Hij keek even om en weg was hij, Nicolaus Hanoncourt. En het betekende ook echt weg was hij, want enkele jaren later zou hij overlijden. Hanoncourt en Concertgebouworkest hebben onder andere veel gedaan met de muziek van Mozart. En het is verrassend dat Hanoncourt vond dat Mozart niet meteen een grote muzikale vernieuwer was. Maar, zei hij, zijn persoonlijke stijl is van zo'n grandeur en zo origineel dat we het moeten spelen, want het is fantastische muziek. Hij kwam natuurlijk uit de oude muziek, Hanoncourt, ging naar het Concertgebouworkest, moderne instrumenten en speelde Mozart. Maar hij bracht zijn kennis en zijn vaardigheden vanuit de oude muziek zeker mee en dat vond hij zelf ook noodzakelijk, zei hij. Dit komt uit een pas verschenen box met 42 cd's met alle opnames die Hanoncourt en Concertgebouworkest samen maakten. De 29e symfonie van Mozart.

0: het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, geleid door Nicolaus Hardoncourt met de 29e symfonie van Mozart. Afgelopen vrijdag verscheen een nieuwe verzameling met 42 cd's, alle opnames die ze in Amsterdam met het Concertgebouworkest maakten in de jaren dat ze samenwerkten met Nicolaus Hardoncourt. Dat begon in 1975 met een Johannespassie van Johann Sebastian Bach, de allereerste keer dat het orkest en dirigent elkaar in de ogen keken en dan bleek een fijn gevoel te zijn, want ze zouden 38 jaar samenwerken en opgeteld zo'n 276 concerten samen spelen. En het was veel meer dan samenspelen. Het was een herdenken van het repertoire en daar stond het orkest voor open en dat was natuurlijk de natuur van Nicolaus Hardoncourt. Hij wou de oude symfonische klank bijvoorbeeld bij Mozart, wat we net hoorden. Hè. Stel je voor dat u dat enkele jaren tevoren hoorde met Karel Böhm. De vergelijking is bijzonder. Maar wat bracht Hardoncourt mee? Zijn barokke authenticiteit, zijn zoektocht natuurlijk. En dat bracht hij ook mee naar de muziek van Mozart. En daarom klonk die anders dan dat we daarvoor hoorden. Wanneer een groot orkest Mozart speelde. En dat vaak vanuit een romantisch oogpunt was, laten we eerlijk zijn. Het was groot respect tussen zowel het orkest als het dirigent als wederzijds. En ze zagen hem niet bij elk orkest even graag komen. Er waren grote orkesten die het maar niks vonden dat Hardoncourt zei van ik kom met mijn achtergrond vanuit historisch instrumentarium, historische manier van spelen en historische benadering. Sommige orkesten die hielden hun deur dicht. Maar Amsterdam deed de deur wagenwijd open en het gebeurde heel vaak dat hij de trap op en af ging daar in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Straks horen hij nog samen in een van de symfonische gedichten van Antonin Dvořák. En ik heb hier nog een opname liggen met Nicolaus Hardoncourt van het Requiem van Mozart. Hij heeft dat enkele keren opgenomen, maar dit was de laatste die hij opnam, indrukwekkend. Het Requiem van Mozart met Nicolaus Hardoncourt. Als het u interesseert, dan laat u gerust iets weten in de app van Clara of mailen kan natuurlijk ook maestro@clara.be.
1: Maestro met Mark Janssens.
0: Kwart voor drie voorbij op deze dinsdagnamiddag en we maken plaats voor drie kwartier Franz Schubert zijn 17e pianosonate met pianist Arkadi Volodos. Zijn nieuwste opname, gemaakt in samenwerking met de Fondation Louis Vuitton in Parijs, jawel. En het is een interpretatie van die sonaat van Schubert, de 17e. En hij combineert dat op die cd met de kinderscenen van Schumann. Die laten we nog wel eens horen. Vrijdag speelt Arkadi Volodos trouwens ook een concert in Flagey. Daar combineert hij Schubert en Chopin. Die 17e klaviersonate van Franz Schubert, monumentale sonate op een moment dat het goed ging in het leven van Franz Schubert. Het zou daarna wat minder goed gaan, absoluut. Maar op dit moment, wanneer hij deze muziek componeert, is hij op een hoogtepunt, ook persoonlijk. Hij gaat van zijn plek Wenen, gaat hij in de zomer naar een paar kuuroorden waar hij nogal eens geweest is en waar het hem geweldig bevalt. Trouwens, hij gaat niet in één trip meteen naar dat kuuroord, maar via Linz en via Salzburg. En hij is onder de indruk van Schubert, van wat hij ziet, van de natuur, alles wat die natuur oplevert, de groene valleien, de meren, de bergen. Het zit allemaal in die muziek eigenlijk, als je het zou analyseren. Het is geen natuurwerk, maar het zit er zeker in, die ervaring, die zomerse ervaring van een natuur in volle bloei. De 17e sonate van Franz Schubert, Arkadi Volodos.

3 kwartier lang nam hij ons mee, Franz Schubert, langs zijn 17e pianosonate hier in een nieuwe opname met Arkadi Volodos. Die 17e pianosonate, gecomponeerd door Schubert toen hij het goed had in het Oostenrijkse spa-resort van Bad Gastein. Niet zo ver van Salzburg, bestaat trouwens nog altijd, is nog altijd populair omwille van de, ja, het helende water, zeg maar, dat therapeutische kwaliteiten zou hebben. In de tijd ging Schubert daar naartoe met een goede vriend van hem, bariton Michael Vogel, man voor wie hij nogal wat van zijn liederen componeerde, omdat hij hem graag hoorde, een mooie stem was. Maar Schubert was er ook een beetje, ja, op zijn ongemak, dat weten we uit een aantal brieven. Hij schrijft, ik voel mij hier ingesloten door al die hoge bergen en die rotsen om mij. En dan die grote diepten, het jaagt mij een beetje angst aan. Het was niet Schubert die gekozen had om naar dat spa-oord te gaan, maar wel zijn goede vriend Michael Vogel, omdat hij, ja, jicht had. En men had hem verteld dat het water daar hem zou helpen om te genezen van die jicht. Franz Schubert met Volodos. Ook vrijdag speelt hij Schubert tijdens een concert in Flagey. Niet deze 17e, maar wel de 18e pianosonate. En hij varieert met muziek van Chopin. 3 mazurkas, een prelude en de 2e pianosonate. Arkadi Volodos, vrijdag in Flagey.

Italiaanse Körner zong een lied van Franz Schubert aan Linde met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Florian Donderer. Het was een arrangement van Alexander Schmalz, goede vriend van Matthias Körner, en iemand die het ook wel onder de knie heeft om arrangementen te maken die dicht bij het origineel blijven. Een vioolconcerto dan, niet zo bekend, dat van Anton Arensky, die op jonge leeftijd al docent werd aan het conservatorium van Moskou en daar in zijn klas namen hadden die later veel bekender zouden worden. In vergelijking met hun leraar, Rachmaninov bijvoorbeeld, of Alexander Scriabin. En hij kwam tijdens die jaren in Moskou ook in contact met Peter Tchaikovsky en hij zou meer en meer onder de invloed komen van Tchaikovsky. Tchaikovsky die zich meer en meer richtte op het Westen en zich toch een beetje afsloot van de cirkel rond Rimsky-Korsakov. Het vioolconcerto van Arensky heeft bij hemzelf nogal wat jaren in de kast gelegen. Tussen de datum dat hij eraan begon en de datum van het publiceren zitten heel wat jaren. Dat had niet met de uitgever te maken, maar met Arensky zelf, die er bleef aan sleuteren. Violist Ilya Gringolds.

vioolconcerto van Anton Arensky met violistina Gringolds en BBC Scottish Symphony Orchestra, gedirigeerd door Ilan Volkov. Muziek van Arensky is, ja, jammer genoeg grotendeels vergeten. Dat werd al een beetje voorspeld door zijn critici in der tijd. En Rimsky-Korsakov was zo'n criticus. Hij zei van, ja, de muziek stelt niet veel voor en dat heeft te maken met de slechte gewoonten van mijn collega Anton Arensky, en dat is gokken en drinken. Beetje overdreven, maar toch blij dat we dit vioolconcerto van hem hebben. Na 4 uur gaan we de temperatuur opmeten in Sevilla. En dat net nadat er hier boven Brussel een geweldig onweer is losgebarsten.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Antwerpse parket zal opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 niet opgeloste zaken van begin jaren 90. 2 verkrachtingen op Linkeroever, de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel gevonden is. Er is een lijst opgesteld van zo'n 2000 mannen, zegt Christophe Aerts van het parket.
1: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Dus verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Er worden een aantal parameters voor in kaart gebracht. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek. Alles om te komen tot de identificatie van dat bewuste DNA-profiel.
0: Er zijn al 118 DNA-stalen onderzocht, maar die leverden nog geen overeenkomst op met de bestaande gegevensbank. Daarom worden er nu nieuwe stalen gevraagd. Na de vernielingen in het centrum van Brussel de voorbije dagen zullen verschillende railschoppers voor de rechter moeten komen. Sinds vorige donderdag zijn in Brussel voertuigen vernield, steps en vuilnisbakken in brand gestoken en voorwerpen naar winkels gesmeten. Het ging om rellen in de marge van protesten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Daarnaast lopen er nog meer onderzoeken om andere daders te identificeren. Federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken Van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een beugel van een kind fors te beperken. Nu kost zo'n beugel soms duizenden euro's. Vanaf volgend jaar moet je als ouder maximum €792 per jaar voor een beugel betalen. En dat kan door de kosten voor een beugel onder te brengen in de maximumfactuur voor gezondheidszorg, zegt Van den Broeke.
2: We vinden dat eigenlijk ook kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben, toch

0: decor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara Live. De muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara. Maestro. Met Mark Janssens.

Een fijne namiddag met pianist Arkady Volodos. Hij speelde deze Carmen, variaties van Bizet, maar natuurlijk in een arrangement van Vladimir Horowitz. Horowitz die dat graag ook zelf speelde, want dat kon hij natuurlijk wel fantastisch piano spelen. Horowitz in 1926 werd hij door de Sovjet-Unie geselecteerd om deel te nemen aan de Chopin-wedstrijd in Polen een jaar later, maar hij bleef in het Westen en hij zou niet deelnemen aan de wedstrijd. Een jaar later maakte hij zijn debuut in de Verenigde Staten in Carnegie Hall in het eerste pianoconcerto van Peter Tchaikovsky. Sir Thomas Beecham dirigeerde en achteraf zei Horowitz: ja, Beecham en ik hadden toch wel een ander idee over de tempi in dat concerto. Morgen trouwens een speciale namiddag hier bij ons met een concert door de vierde, vijfde en zesde laureaat van de Elisabethwedstrijd cello van dit jaar. Dat is morgen namiddag, niet vergeten. En donderdag dan speelt Volodos de kinderscènen van Robert Schumann.

Magdalena Kozena en Jean-Christophe Keck met het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Mark Winkowski in een scène uit Les Contes d'Offman van Jacques Offenbach. En ook Othier Capuçon heeft een rendezvous met Jacques.

De Barcarolle van Jacques Offenbach met soliste Gauthier Capuçon. De Watergeest van Dvorak, dat is een symfonisch gedicht gebaseerd op een, het moet gezegd zijn, wreed en luguber verhaal. Het is eigenlijk het eerste symfonisch gedicht nadat Dvorak teruggekeerd is uit de Verenigde Staten. En hij heeft daar ook wat het genre van de symfonie achtergelaten, want hij componeert De Watergeest nadat zijn 9e symfonie is gecomponeerd. Hij komt terug in Europa. En hij volgt daar de trend van onder andere Frans Liszt om de symfonie wat links te laten liggen en symfonische gedichten te gaan componeren. En hij doet dat natuurlijk fantastisch, want Antonín Dvořák is een man van kleuren. En de titel De Watergeest, dat hoor je ook gewoon. Het klinkt, de muziek klinkt als het verhaal van een watergeest. Antonín Dvořák met het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam en Nicolaus Harnoncourt.

De Watergeest, een symfonisch gedicht van Antonín Dvořák, hier gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, geleid door Nicolaus Harnoncourt. Ze leren elkaar kennen, orkestendirigent in 1975 met die Johannespassie van Bach, jawel, die Johannespassie. Harnoncourt was toen al in Nederland te gast geweest, onder andere bij de Bachvereniging in Groningen. En natuurlijk was er ook zijn project, Monteverdi-project, in begin jaren 70 met die fantastische Orfeo. En op een bepaald moment kwam hij dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. 1975, Palmzondag. En hij koos dus niet voor de Matthäuspassie, maar voor de Johannespassie. Dat was chockerend voor het publiek. Maar ook voor de publieke omroep. Want de AVRO, die weigerde die eerste Johannespassie met Harnoncourt rechtstreeks uit te zenden. Ze haalden een eerdere radioopname van de Matthäus uit hun archief met een andere dirigent. En die werd uitgezonden. Ze hadden schrik dat mensen kritiek zouden hebben dat de Johannes te klonken, niet de Matthäuspassie. Het lijkt wel uit een heel andere tijd te komen, maar goed. Later deze week meer met Nicolaus Harnoncourt en Concertgebouworkest met symfonie van Joseph Haydn en een concert voor twee piano's van Mozart met Friedrich Kulda en Chick Corea. Dit is muziek die Beethoven opdroeg aan zijn leraar Antonio Salieri, de derde vioolsonate. Frank-Peter Zimmerman en Martin Helmchen.

Frank-Peter Zimmerman, de violist, en Martin Helmchen aan de piano met de derde sonate van Beethoven uit hun schitterende integrale die ze hebben opgenomen. Morgen gaan we op Clara nog eens voluit voor de Elisabeth-wedstrijd met om 2 uur een concert door de 4e, 5e en 6e laureaat cello van dit jaar en s'avonds rechtstreeks een slotconcert met de winnaar natuurlijk en met ook de 2e en de 3e laureaat. Zo hoort u ze morgen alle 6 nog eens op een rijtje. Pompidou is er na 5 uur live vanuit Antwerpen met Chantal Patin. Veel plezier, mooie avond.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Vijf uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een audit van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-ten-Noode is een grote fraude aan het licht gekomen. In Antwerpen zullen opnieuw een honderdtal mannen een uitnodiging krijgen voor een DNA-onderzoek in vier onopgeloste zaken. En de internationale druk op extremistische Israëlische kolonisten neemt toe. Er is jarenlang op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Noode. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Die fraude is gebleken uit een audit, zegt Pano-collega Stef Meerbergen.
2: Die audit leest als een aaneenschakeling van bedrieglijke praktijken. In de helft van de gecontroleerde dossiers in de audit is er sprake van fraude. Er werden data of getuigschriften vervalst om wachtlijsten te beïnvloeden. In meer dan 20 dossiers werden namen van kandidaten vervalst of medewerkers van de organisatie gaven zichzelf of familie een sociale woning. Het bewuste verhuurkantoor bestaat intussen niet meer na een faillissement eind vorig jaar. Na de audit van begin dit jaar loopt er wel een gerechtelijk onderzoek. En dat is dan een nieuw schandaal rond sociale huisvesting in Brussel. Het komt bovenop dat van de Anderlechtse Haard. Na een reportage van ons magazine Pano is daar rond gisteren een onderzoekscommissie opgestart in het Brussels parlement.
1: Het Antwerps parket gaat opnieuw een honderdtal mannen uitnodigen om een DNA-staal af te staan in het onderzoek naar vier onopgeloste zaken uit begin jaren 90. Enkele maanden geleden bleek dat er in die vier dossiers hetzelfde DNA-profiel gevonden is. De moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en twee verkrachtingszaken op linkeroever. Christophe Aerts van het parket.
3: We zijn natuurlijk op zoek naar de eigenaar van het DNA-profiel dat in de vier dossiers voorkomt. We gaan dat in een aantal golfbewegingen moeten doen. Dat betekent dat we in de eerste reeks 118 DNA-stalen hebben kunnen afnemen. Na analyse en na de vergelijking heeft dat geen match opgeleverd, dus we hebben nog geen doorbraak. En dus betekent dat nu dat we een tweede reeks gaan doen van uitnodigingen van mannen die een DNA-staal willen afgeven.
1: Na de vernielingen in het centrum van Brussel de voorbije dagen zullen verschillende ruilschoppers voor de rechter moeten komen. Sinds vorige donderdag werden in Brussel voertuigen vernield, steps en vuilnisbakken in brand gestoken en voorwerpen gegooid naar winkels. Het waren rellen in de marge van protesten tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechters. 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Bij de internationale politieactie in het grensgebied van ons land, Nederland en Duitsland, zijn gisteren 8 mensen opgepakt. In totaal zullen een 80-tal mensen strafrechtelijk vervolgd worden. Vooral voor rijden onder invloed, inbreuken op de drugs- of immigratiewetgeving. Een gespecialiseerde politiehond vond ook €28.000 aan cash onder een autostoel. Aan de controles op de belangrijke verkeersassen

0: moeder, maar ook haar baby. Via affiches, folders en video's van getuigenissen wil het departement zorg die boodschap verspreiden. En ze richten zich daarbij ook specifiek op vrouwen met een migratieachtergrond, zegt woordvoerder Joris Monens.
1: Wij weten uit eerdere vaccinatiegraadstudies dat de herkomst van de vrouw een factor kan zijn die een lagere vaccinatiegraad kan veroorzaken. Dat komt door fenomenen zoals slechter geïnformeerd zijn, minder goed de weg vinden naar de klassieke gezondheidszorg en de klassieke informatiekanalen. Dus met deze campagne doen we extra inspanningen om deze vaak minder goed geïnformeerde vrouwen te bereiken.
0: Federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken Van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een tandbeugel voor een kind fors te beperken. Nu kost zo'n beugel vaak duizenden euro's. Vanaf volgend jaar zou dat hooguit €792 per jaar mogen zijn via de maximumfactuur. Brigitte Vermeers.
2: Nu al bestaan er richtprijzen voor een beugel, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn. Maar nu gaat de minister nog een stap verder. Hij brengt ook de kosten voor een beugel onder in de maximumfactuur voor gezondheidszorg. Die beperkt het deel dat je dus zelf betaalt voor medische behandelingen tot €792 per jaar. Zo wordt het ook voor ouders die het minder breed hebben betaalbaar om hun kind een beugel te laten dragen, zegt minister Van den Broeke.
3: En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur.
2: Alleen als een orthodontist bovenop het officiële tarief voor een beugel ook supplementen vraagt, die worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Het is dus zaak om u als ouder goed te informeren.
0: Verschillende landen voeren druk op Israël op, vooral dan op de extremistische ministers en op de kolonisten die zij steunen. Katrien van der Schoot, er komen extra sancties.
4: Zeker, zowel Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en enkele andere landen nemen economische maatregelen tegen de Israëlische kolonisten. Er komt ook een inreisverbod bij in Frankrijk voor de extreemrechtse minister Smotrich, 4 kolonistenorganisaties en 21 gewelddadige kolonisten. Smotrich en zijn extreemrechtse collega Ben-Gvir kregen al in verschillende andere landen een toegangsverbod opgelegd. En net vandaag staat in een VN-rapport dat de Palestijnse burgers in de door Israël bezette gebieden opzettelijk worden blootgesteld aan ernstige mensenrechten schendingen. Israël stuurt rechtstreeks de kolonisten aan die op de westelijke Jordaan-oever wreedheden begaan, zeggen de onderzoekers. Sinds de Gaza-oorlog zijn er op de bezette westelijke Jordaan-oever al meer dan 1000 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en kolonisten, onder wie veel burgers. Overigens, in het rapport wordt ook de Palestijnse terreurgroep Hamas niet vrijgesproken van gewelddaden.
0: Dankjewel, Katrien. De buien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht blijft het meestal droog. Morgen wordt het in de loop van de dag opnieuw wisselend tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien, tot 18 graden dan. Tot en met vrijdag blijft het wisselvallig, daarna geleidelijk droger en warmer. We begonnen met de fraude in een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost ter Noode. Die fraude kwam aan het licht bij een audit. Medewerkers kenden zichzelf een woning toe of sjoemelden met de boekhouding. Die fraude ging jarenlang door. Het verhuurkantoor is intussen failliet verklaard. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
7: I don't care about the word art, because it's been so discredited.
8: Pompidou, met Chantal Patin.
9: Een hele goede middag. En dit is Pompidou, live vanuit het KMSKA. En dat heeft te maken met twee toonaangevende tentoonstellingen die hier te zien zijn. Ik heb het over een tentoonstelling met werk van Sir Anthony Gormley. Dat is een Britse kunstenaar die hier, ja, een goed deel van het museum heeft ingenomen met een tentoonstelling. En die is getiteld
10: Gistkrant.
9: Voilà. Ja. Dat was de titel in zijn eigen woorden. En Liesje van den Broek, jij zal daar zo meteen heel veel over vertellen. Dat mag ik hopen tenminste.
11: Met veel plezier.
9: Hoofdtentoonstellingen hier in het museum. En

0: zal het ook hebben over Zingend Rood. Met Adriaan Gonnissen, ook conservator en curator van deze hele mooie tentoonstelling. Dat had natuurlijk iets te maken met het feit dat Anthony Gormley, die had zijn oog laten vallen op de Ensor-zalen.
1: Inderdaad.
0: Ja, wat een kwast zeg.
1: Dankzij hem hebben we de tentoonstelling Zingend Rood.
0: Ja. Dat was eigenlijk een oplossing om dan toch die Ensors nog min of meer te kunnen laten zien.
1: We moesten heel snel schakelen, ja. Maar we kunnen Ensor natuurlijk niet tonen.
0: Ja, maar zo kwam het goed. Liesje, wat een huzarenstukje was dat om al die werken van Anthony Gormley, die soms ongelooflijke afmetingen hebben, hier in dat museum binnen te krijgen.
2: Ja, absoluut. Anthony heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar we houden van uitdagingen. Dus we zijn... met plezier aan de slag gegaan. En we zijn ontzettend trots uiteraard op het resultaat dat we samen met Anthony Gormley en de curator Caroline Christophe Bakariev hier hebben kunnen brengen.
0: Ja, wat een vrouw ook, hè, die curator. Een curator die ooit de Documenta heeft gecureerd in Kassel. En die heeft ook een heel intense samenwerking met Gormley opgezet. Ik heb gelezen dat een band bijna die van een psychoanalist met zijn patiënt was.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord. Het is trouwens ook zeer uitzonderlijk dat Anthony Gormley iemand zo dicht bij hem laat komen. Bij hem als persoon, maar zeker ook als kunstenaar. Hij heeft echt carte blanche gegeven aan Caroline Christophe Bakariev om ook in zijn archief te gaan grasduinen, om hem urenlang te interviewen. Het is echt een heel bijzondere samenwerking geweest. Ja.
0: En dus kan je niet alleen de werken hier bekijken, maar inderdaad ook, er is een soort van wonderkamer, dat is het hart van de tentoonstelling. Je vergapen aan allemaal kleine dingen, aan foto's, aan tekeningen en aan heel veel boeken ook. Het is een man die ook heel belezen is. Dat merk je ook aan de teksten op de muur. Dat zijn niet zomaar zaalteksten, hè, Liesje?
2: Nee, dat klopt. Initieel hadden we zaalteksten voorzien. Caroline had die al ook allemaal geschreven. Tot bleek dat de kunstenaar een absolute hekel heeft aan zaalteksten. Hij wenst eigenlijk dat zijn werk niet geduid wordt. Dat de toeschouwer rechtstreeks geconfronteerd wordt met het werk. En op die manier in interactie gaat. Maar om dan toch ergens een soort van referentiekader mee te geven. Mm-hmm. Heeft Caroline Christophe Bakariev citaten geplukt uit de bibliotheek van Anthony Gormley. Ja. Niet zozeer om iets uit te leggen. Maar eerder om aan te zetten tot reflectie over het werk.
0: Ja, en dan krijg je regels van Walt Whitman en Merleau-Ponty en het zijn de simpelste niet, hè, hier aan de muren, Liesje.
2: Nee, het klopt.
0: Je moet echt wel wat gaan nadenken.
2: Ja, en zoals ik net zei, echt uit zijn eigen bibliotheek, filosofen, poëten, een enorme schat aan literatuur. Ja.
0: Voor mensen die Anthony Gormley nu niet zouden kennen en nu luisteren, dan moeten we toch iets in herinnering brengen. Wie weet, Adriaan, zag jij dat ook, maar ik heb toen een geweldige zomer beleefd in de pannen. Want daar had hij een ongelooflijk werk. Het heette Another Place in het kader van de Beaufort Triennale. Dat was in 2003, dat is heel lang geleden. Maar ik ben nog nooit zo vaak om artistieke redenen op het strand geweest. Liesje, weet jij dat nog?
2: Ja, zeker. Ik heb ook nog voor Beaufort gewerkt. Dus het werk is mij zeker niet vreemd. Ik herinner mij het werk ook nog in de pannen. En er is eigenlijk nog een fijne anekdote aan te vertellen aan dit werk, Another Place. Misschien voor de luisteraars die het werk niet kennen. Het zijn honderden figuren die aan de kustlijn staan en dus eigenlijk verdwijnen en weer verschijnen door eb en vloed. Nu, het werk is uiteindelijk geïnstalleerd in de buurt van Oxford, aan de kust. En op het moment dat het geïnstalleerd werd, bracht het heel wat commotie met zich mee, want het was echt niet te doen dat elke dag naakte mannen tevoorschijn kwamen uit de zee. Het heeft een heel wat commotie.
0: Ik had daar helemaal niks op tegen in de pannen.
2: Nee, voilà.
0: In Oxford vonden ze dat dus niet zo leuk.
2: Nee, dat vonden ze niet leuk. Dat heeft de pers uiteraard gehaald. En dan heeft het eigenlijk een averechts effect gehad. In de plaats van dat het werk moest worden weggehaald, moest het blijven, want plots kwamen er veel meer toeristen naar die locatie.
0: Dat is niet te geloven. Adriaan, heb jij het ooit gezien toen aan zee?
1: Ik ken die foto's van. Ik heb het toen zelf niet gezien, denk ik. Maar ik ken het verhaal wel, wat Liesje nu net vertelt. En ook want ik heb lang aan de zee gewerkt, alle triennales daarna werd het wel vaak opgerakeld als een soort van ideaal plan of ideaal beeld van hoe het kon.
0: Ja. En het was ook werk dat doet iedereen werd omarmd. Dat is zo wel bij Gormley. Je ziet dat werk en je kan er eigenlijk alleen maar van houden.
2: Absoluut. Ik denk dat het ook voor heel veel mensen meteen heel herkenbaar is. Hij plaatst het lichaam centraal. Dat is iets wat wij allemaal bewonen, bezitten. Dus het is voor iedereen meteen een heel makkelijk om een connectie te maken met het werk van Anthony Gormley.
0: Hij heeft ook ander werk gemaakt in de publieke ruimte. Zoals bijvoorbeeld Angel of the North. Er staat hier ook een kleine versie.
2: Klopt.
0: In het museum. Ik heb het nooit in het echt gezien. Heb jij het gezien?
2: Ik heb het helaas ook nog niet gezien.
0: Maar we zouden eens naar daar moeten gaan. Ja. Dat staat in, help me even.
2: Gateshead. Het is een ongelooflijk monumentale sculptuur. 20 meter hoog, 54 meter breed. Helemaal in korte staal opgetrokken. En het staat eigenlijk op de heuvel van een oude mijn zitten. Momenteel, in de latere jaren is het een knooppunt geworden van snelwegen en daar reist dan eigenlijk die engel op als een soort van ode aan al die mijnwerkers die daar heel hard gewerkt hebben.
0: Ja. Zijn daar dan geen ongevallen? Als ik in de auto zou zitten, ik kijk naar dat werk en ik bots tegen iemand anders. Maar dat geldt misschien dan voor mijzelf. Er staat ook iets in Lelystad.
2: Ja, klopt. Een gehurkte figuur die uitkijkt over de kust. De inwoners van Lelystad hebben het hun eigen benaming gegeven. Ik weet niet of ik het mag zeggen op de radio.
0: Zal ik het zeggen?
2: Zeg jij het maar.
0: De poppende man?
2: Inderdaad, klopt.
0: Ja, dat kan allemaal. Maar goed, laten we eens hebben over de entree hier van de tentoonstelling. Dat is niet gewoontjes. Ik kijk ook even naar het publiek, hoe ze allemaal zijn binnengeraakt. Ik was vanmiddag al in het museum. Het is heel prettig om te bekijken hoe mensen moeten zich een weg doorheen het werk van Gormley banen om dan hier in deze mooie zaal te belanden. Het zijn allemaal cirkels die op de een of andere manier door elkaar zijn gehaald. Hoeveel zijn het er?
2: Het zijn 37 metalen ringen met een verschillende diameter. Ja. Die de volledige ruimte vult, waar je eigenlijk als bezoeker sowieso door moet. Of je nu Anthony Gormley wil bezoeken, of Zingend Rood, of Kunstkrakers, die moet je sowieso erdoor bewegen. Het is een ruimtevullende installatie, maar het is niet echt de bedoeling om deze te bezetten. Het is meer de bedoeling om deze te activeren, eigenlijk een katalysator te zijn naar de bezoeker toe, om je bewust te worden van je lichaam, je heel bewust te moeten bewegen door die sculptuur en echt deel te gaan uitmaken van het kunstwerk. Het is eigenlijk ook een beetje een dans die je moet maken als bezoeker. En ook daar heeft Anthony Gormley natuurlijk veel connectie en affiniteit mee. Hij heeft al met veel choreografen samengewerkt. Ja. En ja, niet onlogisch gezien zijn passie en interesse voor het lichaam. Ja.
0: Maar je kan Gormley al bekijken nog voor je de tentoonstelling binnenkomt. Liesje, dat is ook heel fijn. Er staat een werk aan de hele mooie fontein hier van Christina
2: Iglesias.
0: Er staat ook eentje op het dak, maar als je dan omdraait, dan zie je nog eentje staan. Je moet eigenlijk op de trappen van het museum gaan staan en dan zie je het.
2: Ja, inderdaad. Dat is prachtig als je buiten komt uit de tentoonstelling. Je staat op de trappen en je kijkt recht voor je. Dan zie je op de waterkeringsmuur aan de Schelde nog een beeld van Gormley staan. Eigenlijk doorbreekt hij de horizon die je normaal zou zien en wordt hij deel van de horizon.
0: Mm-hmm. Hoe komt het dat Gormley heeft beslist van mijn eigen lichaam, is niet zijn materiaal natuurlijk, maar ik ga daar rond beginnen werken? Want het is een grote man, het is een gigant in de kunstwereld. Maar het is ook zelf een reus van een man. Ik heb hem een tijdje geleden ook in Londen mogen ontmoeten. Dat was een heel prettige ontmoeting.
2: Het is gewoon voor hem het meest praktische om vanuit zijn eigen lichaam te vertrekken. Hij is al 50 jaar bezig. Had destijds ook geen financiële middelen om assistenten te betalen, om een studio in te richten. Dus het was echt hij zelf als kunstenaar met zijn vrouw. Dus zijn vrouw heeft hem meermaals ingepakt in gips om dan nadien daar mallen van te maken. En
0: je ziet dat ook op een aantal foto's hier.
2: Ja, inderdaad. Dat wordt weergegeven hoe dat proces ontstaan is en ook geëvolueerd is. Wat wel belangrijk is om mee te geven, is het is inderdaad zijn eigen lichaam, maar het is alles behalve een zelfportret. Bij Anthony Gormley gaat het niet om een zelfportret. Het gaat ook niet om een emotie of het gaat ook niet over een verhaal dat gebracht moet worden, maar het gaat echt over die ervaring van het zijn in het lichaam.
0: Met expressie heeft dat allemaal niets te maken, hè, Liesje?
2: Nee, inderdaad.
0: Ja. Maar die ervaring, dat zie je op heel veel ja, verschillende manieren terugkomen. Laten we gewoon alles kijken, want we zitten hier in die hele mooie eerste zaal. Daar hangt een werk. Dat bestaat uit van die witte, echt vreselijke boterhammen, van die toastboterhammen. Ik krijg dat gewoon niet binnen, dat plakt aan je verhemelte. En dan zie je een uitsnijding in de boterham. Mm-hmm. En dat is de afbeelding van een man. Maar dan vallend. Klopt. Dat is ook Gormley.
2: Dat is ook Gormley. Het werk heet trouwens Mother's Pride. Wat redelijk ironisch is, inderdaad. Want het werk is opgebouwd inderdaad uit dit afschuwelijke brood. Wat alles behalve voedzaam is. Maar waar dat wel heel veel jonge kinderen mee gevoed worden. En, en ja, opgevoed worden. En het is bovendien een bestaand merk in Groot-Brittannië. Dus dit brood heet echt Mother's Pride daar. En hij heeft zelf dus eigenlijk een foetus, een uitvergrote foetus, of vallende figuur, wat je uitgegeten uit het brood. En dat is iets dat hij al doet van in de jaren 70. Werken maken met brood waar hij dan eigenlijk lichamen uit eet.
0: Ja, dit wil je niet aan je kinderen geven.
2: Nee.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Maar goed, nog even over die titel, Geestgrond. Het is best wel heel bizar dat hij ook voor een Vlaamse titel kiest. Maar wat betekent dat nu? Want dat is een woordliesje dat wij zelfs in het Nederlands niet hanteren. Dus ik moet Anthony Gormley eigenlijk bedanken voor het feit dat hij mij die term heeft leren kennen.
2: Ja, klopt. Ik denk om heel correct te zijn dat je de curator moet bedanken. Want dit kwam absoluut van haar. Maar Anthony Gormley kon zich er heel snel in vinden. Het klopt dat geestgrond een heel bijzonder woord is. Een woord dat wel effectief bestaat en in ons woordenboek staat, maar dat we natuurlijk zelden in de mond nemen. Het is, als je het opzoekt qua betekenis, een woord die uit de geologie komt. Het is een soort van vruchtbare vlakte die tijdens de ijstijd is ontstaan door gletsjerbewegingen. Het kwam blijkbaar vaak voor in de Noorderkempen en meer richting Nederland. Dus redelijk in onze streek, laat ons zeggen. In die zin kan je natuurlijk de referentie en de link leggen met de tentoonstelling, een vruchtbare bodem. Caroline Christophe Bakariev gaat terug tot helemaal zijn studententijd, zelfs nog vroeger zijn kinderjaren, om te gaan kijken van waar heeft hij zijn inspiratie gehaald, hoe is dat gegroeid, hoe is hij kunstenaar geworden. Dus van waar de bodem en de wortels. Maar natuurlijk betekent geestgrond veel meer dan dat. Het is ook iets heel poëtisch. Je hebt geest, de ziel, het denken, de ideeën, en je hebt natuurlijk grond, het aardse, de materie. En ja, je kan niet ontkennen dat Anthony Gormley zijn praktijk echt zich afspeelt op dat spanningsveld tussen die twee. Mm. Dus het is gewoon een woord dat we vanaf nu, denk ik, spontaner in de mond gaan nemen.
0: Mm-hmm. Geestgrond. Jij was ook in dat atelier, denk ik, in Londen. Ja. Want je hebt die tentoonstelling heel intensief moeten voorbereiden. Klopt. Wat een plek ook, hè, in het centrum van Londen.
2: Prachtig atelier, ja.
0: Ja, designed by David Chipperfield.
2: Ja. Ja. Absoluut. Heel indrukwekkend. Ook een prachtige studio in de zin van met het team met wie dat hij werkt. Hij werkt daar met een 40-tal medewerkers. Elk met een eigen specialisatie. Over ieder project wordt een projectteam samengesteld. En je voelt ook daar in de studio dat de praktijk van Anthony Gormley, dat echt je voelt die groepsdynamiek. Dat is iets dat ze samen maken. Uiteraard is Anthony de meester, zal ik maar zeggen. Maar hij is ook zeer erkentelijk naar zijn team toe. Dus hij heeft hen echt nodig om te kunnen maken of te staan waar hij vandaag staat.
0: Hij heeft ook nog een ander atelier in het noorden van Engeland. Dat is een gieterij.
2: Ja.
0: Die ging bankroet. En Anthony dacht van, ik koop de boel over, want ik kan dat wel gebruiken, zo'n gieterij.
2: Ja, koop de boel over. Het personeel mag blijven. En vanaf nu gieten ze enkel en alleen nog voor mij. Mooi.
0: Ja, dat heet heel comfortabel. Nu, nog even luisteren naar Anthony Gormley zelf. Wat dat woord nu eigenlijk voor hem betekent.
3: I think it's a brilliant, brilliant word. And certainly, you know, there were questions. Why are we using such an obscure word for an exhibition that is surely just about sculpture and about what Anthony Gormley has made in sculpture? But it's not. I think that it relates to exactly what in a digital age is necessary now for us to feel grounded. And I think this relationship between body and spirit or mind and matter is so capable of being misunderstood in an age that replaces experience with information. Information and experience are very different things. And true experience has to be physical.
0: Hmm. Dat zegt hij het nog eens, hè. Je moet het zelf allemaal gaan voelen in je eigen lijf. Ja, Liesje, en ik verwijs hier ook naar een werk, dat is heel mooi, dat ligt ook in het midden van de tentoonstelling. Dat heet Rise, en je ziet een man, dus Gormley, nee, het is Gormley niet, maar het is wel gebaseerd op zijn lijf natuurlijk. Je ziet hem op de grond liggen, en daar rond heb ik ook een aantal, denk ik, organen gezien. Waar gaat dat over?
2: Ja. Rice, inderdaad, dat daar ligt, is een van zijn eerste werken die hij in lood heeft gemaakt, waar in de jaren 80 echt mee is doorgebroken, laat ons maar zeggen, en bekend is geworden bij het grote publiek. Het is inderdaad een liggende figuur. Je zou bijna kunnen denken dat het een dode figuur is die er ligt, totdat hij dichterbij komt en je merkt vooral aan de schouders, de nek, het hoofd, dat hij probeert zich terecht te proberen recht te komen, zich van de grond probeert
0: ja, die spant de buikspieren op. Je voelt, ja, daarom heet het ook Rice natuurlijk. Dat is een persoon die opnieuw...
2: Ja, je voelt absoluut die kracht en die spanning die daarvan uitgaat. En dan verder in die ruimte heb je inderdaad een aantal lode kubussen. En uit die kubussen zijn zintuigen gespaard. Ja. Dus je hebt waar de oren zijn uitgespaard, de neus zijn uitgespaard. En dat steeds gecombineerd met een orgaan. De hersenen, testikels, de nieren. En daartegenover heb je dan weer een hele reeks tekeningen die hij eigenlijk ook nog maar zelden getoond heeft. En dat zijn lichaamsafdrukken van hem. Telkens weer van een specifiek lichaamsdeel. Ja. En ze noemen het anatomisch theater.
0: Ja, moet je zeker gaan bekijken. Je zei lood, Liesje. Lood was goedkoper dan brons in de tijd. Is door heel veel kunstenaars gebruikt. Mm-hmm. Ook door Gormley. Wat is zijn verhouding tot dat materiaal? Weet jij dat?
2: Ja, hij heeft daar uitgebreid over verteld. Ja, inderdaad, die keuze voor lood. Inderdaad, ook een pragmatische keuze ergens. Goedkoper. Je kan het zelf bewerken. Maar het was natuurlijk ook een heel... in die tijd een materiaal dat vaak gebruikt werd. Het was ook wat politiek... beladen. Het was de tijd van de Koude Oorlog. Dus lood kan je beschermen. Tegen bestraling bijvoorbeeld kan je beschermen. Als je te lang wordt blootgesteld aan lood, dan wordt het eigenlijk heel toxisch. Dan kan het je vergiftigen. Dus het heeft een heel dubbele eigenschappen eigenlijk. En lood sluit ook echt af. Dus lood... je ziet dat hier ook bij de objecten in de zaal of bij de figuren in de zaal. Het sluit volledig af. Dus binnenin is het donker, er kan geen licht meer aan, er kan geen lucht meer aan. Je creëert eigenlijk een soort holte binnenin, een soort van... je zei ook, het zijn eigenlijk allemaal kleine sarcofagen voor deze objecten bijvoorbeeld. Mm. Dus lood is wel heel specifiek gekozen op dat moment. Mm. Ja.
0: Lood en boterhammen, maar ook ijzer en kortenstaal en roestvrij staal. Die materialen zijn voor hem zeer belangrijk. Mm-hmm. En daar heb ik hem ook even over aan de tand gevoeld.
3: I think it's really important that we recognize that sculpture in a way is never about making a picture of something. It's about making an object in a world constituted by objects. And the material that you choose to make something out of is very, very much part of its meaning. And I think having a dialogue with material is often how my work evolves. So the ironness of iron, the leadness of lead, the earthiness of clay, all of those things matter. And for me, matter matters most. And we in a digital age are so used to virtualizing, in other words, taking an image or using the space accessible through screens as somehow the equivalent of reality. But it's not. I want to ground our experience in matter. So I want first-hand physical engagement.
0: Yeah. Oei, ik hoor van alles ondertussen door mijn koptelefoon. Oei. Er gebeuren rare dingen in mijn koptelefoon. Weet je wat, ik zet die af, dan hoor ik het niet meer. Hoe mooi kan hij het ook zeggen, hè? Liesje van den Broek. Matter matters most. Dat moeten we onthouden. Ja. Er staat hier ook een werk op de tentoonstelling en dat vond ik... zeer bijzonder om van Gormley te zijn. Je ziet een aantal kadreringen van kubussen en dat op elkaar gezet. Ik heb het niet zo goed omschreven, jij kan dat beter.
2: Ik denk dat je het hebt over de dialoog tussen twee werken van hem. Enerzijds Form, een gehurkte figuur. Bijna als je op afstand kijkt, zou het kubistische architectuur kunnen zijn of moderne architectuur kunnen zijn. Het zijn heel dense blokken op elkaar gestapeld. En daarnaast heb je inderdaad een grote open structuur in metaal. Die meer een architecturale installatie vormt. En eigenlijk is het... je zou het op het eerste zicht niet zeggen, maar ga straks zeker eens kijken. Een uitvergroting van die zittende figuur. Dus het is een andere resonantie. Het is een uitvergroting van die hoeken. En eigenlijk wordt de sculptuur, wordt de figuur architectuur. En in die ruimte vind ik dat Anthony Gormley ook ongelooflijk mooi in dialoog gegaan is met onze vernieuwde museumzalen. Het is denk ik de eerste keer dat mijn blik ook zo naar boven wordt getrokken als je binnenkomt. Vooral door de positie van dat werk in die zaal. Mm-hmm.
0: Heb jij dat ook, Adriaan? Dat je meteen de hemel in gaat kijken als je in die zaal staat? Het werk is trouwens getiteld Murmur.
1: Ja, absoluut. Ik heb de proporties van die zaal nooit zo aanvoeld met de schilderijen aan de wand. En nu wel. Dus inderdaad, wat Liesje zegt klopt wel. Dat ineens dat gevoel van die ruimte helemaal anders. En juist, die voelt juist. Dus qua proportionaliteit is daar wel iets speciaals gebeurd.
0: Ja, maar dan moeten we nog komen tot een van de hoogtepunten van de tentoonstelling. En dat is het werk Cave. Ik wist niet dat het zo groot zou zijn. Ik had mij aan iets verwacht, maar hij heeft bij wijze van spreken die hele zaal bijna vol gebouwd, Liesje, met een soort van... Ja, het lijken modules van... allerlei geometrische vormen. Je kan daar ook in. Ik heb gelukkig een stootpet aangetrokken, want ik had natuurlijk meteen mijn hoofd gestoten. Dat is Anthony Gormley die zelf architectuur gaat maken. Wat betekent dat werk?
2: Ja, het is inderdaad een heel indrukwekkend werk. Het is niet als in kubussen binnengekomen. Het is plaat per plaat binnengekomen. Het weegt maar liefst 27 ton. En het is inderdaad ongelooflijk. Het past net in de ruimte, want het is niet voor deze museumzalen gebouwd.
0: Dus je hebt gewoon geluk gehad dat je het hebt kunnen...
2: Ja, we hebben wel niets aan het toeval overgelaten natuurlijk. Er is heel veel onderzoek aan vooraf gegaan. Ja, we hebben ook stabiliteitsstudies moeten uitvoeren voor dit 27 ton wegende kunstwerk. Maar het is fantastisch hoe het er staat. Hè. Anthony Gormley zegt zelf, van, het is dus de tweede keer dat het getoond wordt. Het materiaal is wat meer verweerd intussen. En hij zegt, Cave is volwassen geworden. Nu, Cave is de grot. Is, denk ik, de allereerste architectuur die er was. Ons door de natuur aangeboden. Iets waar dat Anthony Gormley altijd naar terugkeert. Naar dat gegeven van de grot. Maar ook zijn dialoog met architectuur en interesse voor architectuur. Het is inderdaad iets... heel abstract. Het is een geknielde figuur waar je inderdaad doorheen kan. Maar je kan er ook rond. Het is heel intimiderend, vind ik, als je rondloopt. Ik heb er weken op gewerkt aan de computer. En ik dacht, goh, moeten we dat nu eigenlijk wel doen? Maar als je in de zaal komt en je wordt geconfronteerd met dat werk, dan voel je je plots... Je voelt gewoon die kracht en die spiritualiteit bijna ook die je ervaart als je in die grot gaat.
0: Ja, ik vond het ook een heel bijzondere ervaring. Klopt het dat jullie 3 weken aan een stuk met 9 volwassen mannen hebben moeten werken om dit te installeren, Liesje?
2: Dat klopt. En dat dan ook nog 7 op 7 en van 7 tot 9.
0: My god. Dit verdient een applaus, dames en heren. Liesje van den Broek, dank je wel.

0: Heel zonnige muziek was dat van Ray Barreto. Ja, Adriaan Gonissen. Behalve Gormley is hier ook een andere tentoonstelling te zien. Ook om jouw tentoonstelling, want jij hebt die gecureerd te bezoeken. Mm-hmm. Moet je door die cirkels van het werk Orbit en nog wat achteren, Liesje, om binnen te kunnen... Ja, je maakt het de mensen wel moeilijk, hè, Adriaan. Hoe reageren ze als ze zingend rood aan het binnenkomen?
1: Eigenlijk nog niks negatiefs gehoord.
0: Ja, en
1: de dialoog met het eerste werk dat je ziet, Jules Schmazeko, werkt ook wel. Dat heeft ook iets wel van zo'n soort van ellipsachtige arabesk.
0: Ja, van de cirkels naar de arabesken van Schmalzigau. Want over die arabesken zal het nog gaan. Maar we moeten het eerst over dat zingende rood hebben, Adriaan. Het heeft natuurlijk iets te maken met klanken en met kleuren. Maar door wie is die titel, mooie titel trouwens, geïnspireerd?
1: Het is Schmalzigau, dus de Belgische futurist, Antwerpse futurist, die de zinsnede hanteert wanneer hij brieven schrijft naar zijn Italiaanse vrienden, hè, dus de futuristen, en waarin hij hen vraagt van of zij ooit hier in Antwerpen, in het KMSK, zijn binnengewandeld en of ze dan ooit dat spectaculaire zingende rood van Rubens hebben gezien.
0: Ja,
1: daar komt het van.
0: Bedoelde hij daarmee?
1: Hij heeft het specifiek over het aanbidding door de koning. Dus het prachtige topstuk dat hier in de Rubenszaal pronkt. Wat ze nu trouwens aan het restaureren zijn. Waarna het rood nog meer gaat zingen, denk ik. Maar hij keert terug naar Rubens om te zeggen dat het toch wel echt dat soort kleuren zijn die de impressionisten vergeten zijn te schilderen. En die ze misschien toch wel moeten terugbrengen in de schilderkunst.
0: Ja. Die hele obsessie met kleur van Schmalzigau, eigenlijk ook heel onbekend nog, die Schmalzigau. Blij dat jij daar iets aan doet, Adriaan. En ook Enzor en Rick Wouters, want dat zijn de hoofdpersonages van die tentoonstelling. Heeft dat iets te maken met hun afkeer van het impressionisme? Ja, daar wilden zij niets meer mee te maken hebben. Hè?
1: Een afkeer is eigenlijk misschien ietsje te scherp gesteld. Wat ze zien is dat het impressionisme iets is waar ze aan voorbij moeten en kunnen. Je kunt niet blijven de trilling van de lichtfrequentie op het oog schilderen. Dus er moet iets meer terug in de schilderkunst komen. En dat zijn op elke punt manier, bij Wouters, Enzor en Schmalzigau, zijn ze voorbij dat helder-zachte palet van die impressionisten gegaan. En hebben ze inderdaad via die volheid van die kleuren, dus die gesatureerde pigmenten, ja, een heel nieuw elan, een heel nieuw pad aangeboord voor de moderne schilderkunst. En vandaar dat wij hen drie als de grote drie moderne coloristen van de Belgische kunstgeschiedenis zien. Hmm. En we willen hen ook op die manier innig samen in dialoog presenteren.
0: Ja, maar nog even over Schmalzigau. Dat is een beetje bizar, omdat ja, Rick Wouters en James Enzor gaan wij nooit associëren met het futurisme. Kan je ons nog eens uitleggen hoe deze man überhaupt in Italië is geraakt en die futuristen heeft leren kennen, daar ook intensief mee correspondeerde? Dat is toch echt wel een heel uitzonderlijk iemand geweest. Hè?
1: Absoluut. Heel belezen iemand ook. Het is iemand die het werk van Wouters en Enzor heel goed kende toen hij hier in Antwerpen werkte bij de kunstvereniging Kunst van Heden. Mm. Maar die dan inderdaad via omzwervingen in Parijs plots in Venetië terechtkomt en daar echt in contact komt met die grote Italiaanse futuristen. Zoals zijn eerste contact was waarschijnlijk Luigi Russolo. Iemand die trouwens muziek en schilderkunst altijd innig samen beleefde. En daar is hij beginnen nadenken over wat hij met zijn leven en met zijn schilderkunst, wat hij ermee moest doen. En daar heeft hij die liefde voor, laat ons zeggen, vernieuwing, voor innovatie, maar vooral ook voor die koppeling van kleuren en klanken ontdekt. En hij heeft daar natuurlijk mee zijn heel kort maar een topcarrière kunnen mee uitbouwen, zonder ooit maar bekendheid te krijgen hier in zijn geboortestad.
0: Hmm. Hij was heel jong, heeft ook zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Ja, heel vroeg, 1917 was dat al. Nu, Adriaan, hoe komt het dat, als het over deze drie mensen gaat, dat zo vaak ook muzikale termen vallen? Het gaat over de kleuren, maar het gaat meteen ook over de klanken.
1: Mm-hmm.
0: Dat is synesthesie.
1: Dat is synesthesie. Dus
0: dat
1: is een externe prikkel. Eigenlijk meerdere zintuigen tegelijk prikkelt. Dus als je naar die heel kleurrijke, volle kleuren van Enzor, Wouters of Schmalzigau kijkt, hoor je bijna de klanken van een modern muziekstuk opborrelen. Dat is iets wat natuurlijk al eeuwenlang werd instinctief afgetast. Maar het is ook wel iets wat in het hart van het moderne experiment staat, van de moderne cultuur staat. Het zijn schrijvers als Baudelaire, Rimbaud, die daarover beginnen te schrijven, over dat je dat jargon van die muziek eigenlijk kan toepassen om heel kleurrijke, frisse schilderijen mee te gaan analyseren. Het is ook Richard Wagner, zijn gezamtkunstwerk gaat daar natuurlijk in wezen over, hoe je met één prikkel of met een situatie verschillende zintuigen tegelijk kan prikkelen. Het is natuurlijk ook iets wat modernisme is, in zekere zin het aanboren van nieuwe bronnen van kennis. En dus die verbinding van zintuigen is iets wat voor heel veel mensen heel raar, heel vreemd lijkt. Maar net omdat het zo vreemd is en zo ver van ons bed lijkt, is het iets wat moderne kunstenaars natuurlijk bijzonder fascineert.
0: Maar je moet er ook aanleg voor hebben. Liesje, hoor jij klanken als je kijkt naar Ensor? Denk je meteen aan zijn Gamme d'Amour bijvoorbeeld?
2: Ik moet eerlijk zijn dat ik ze nu wel hoor. Maar dat zeker komt door Adriaan, die mij heel enthousiast heeft meegenomen in de tentoonstelling.
0: Ja. Heb jij het, Adriaan?
1: Ik heb het zeker niet zelf. Maar dat is ook iets wat ik in een zaaltekst in de tentoonstelling probeer uit te leggen. Heel weinig mensen beleven het echt. Hè? Het heeft eigenlijk meer te maken dat die volle kleuren geven je, hoe dan ook, een slag in het gezicht. Stom in de maag zelfs. Dat is pure expressie die je ziet opborrelen. En door dat buikgevoel dat je daarbij kan krijgen, kan je je ergens voorstellen wat ze bedoelen. En dus ik denk dat inderdaad die volle kleuren iemand dichter bij de muziek brengen dan de zachte kleuren.
0: Mm-hmm. Maar ook heel veel kunstcritici zijn zich gaan bedienen van een soort muzikaal vocabularium om schilderijen te beschrijven. Hè?
1: Dat is zeker zo. Bijvoorbeeld toen Ensor op het einde van de 19e eeuw in Brussel bij dus de avant-garde groep Les Vins tentoonstelde, werden plots zijn levens, maar ook zijn andere schilderijen, beschreven als symfonieën van kleur. En ze hadden dat niet alleen over Ensor zo, maar ook over schilderijen van Wouters, Schmalzigo later, worden ook zo beschreven als ritmes van gekleurde arabesken. Klanken, kleuren als klanken, ja.
0: Hoe goed kenden die drie elkaar?
1: Eigenlijk redelijk goed. In die zin, we weten al heel lang natuurlijk, dat is ook een deel van ons collectief geheugen, dat Ensor en Wouters wel een soort zeer goede kennissen waren. Ensor heeft nog model gestaan voor een beeldhouwwerk van Wouters. En Ensor was ook al echt gefascineerd door dat nieuw werk van zijn jonge collega. We weten ook dat Schmalzigo op bezoek is gegaan bij Ensor, want hij moest natuurlijk tentoonstellingen regelen voor Kunst van Heden, die Antwerpse beweging. Wouters en Schmalzigo kenden elkaar waarschijnlijk niet. Maar als je ze naast elkaar zet, dan heb je een discussie over abstractie en figuratie. Maar dan zie je ook dat die discussie meteen kan wegvallen. Eigenlijk is die zinloze discussie. Het gaat over een verband tussen kleur. Daarom horen ze ook zo goed samen. En daarom passen ze als samen. Het is eigenlijk raar dat niemand ze ooit zo innig bij elkaar heeft gepresenteerd.
0: Ja, want het lijkt te kloppen als een bus, inderdaad. Je kijkt naar die werken van Wouters. En dan ook nog eens de verwijzing van naar Rubens, die zit er ook bij. Niet met het grote werk, want daarvoor moeten we de trappen op. Maar ook met een heilige familie, met Papegaai.
1: Ja,
0: heel
1: mooi
0: werk is dat. En dan moeten we kijken naar het rood van de jurk van Maria, Adriaan.
1: Absoluut, ja. Dus Rubens moest er heel duidelijk bij. Natuurlijk, de aanbidding door de koningen kon niet, omdat dat een te groot altaarstuk is, dat er eigenlijk ook niet weg kan. Maar een Rubens was wezenlijk. Waarom? Omdat met die tentoonstellingen willen we ook aantonen dat eigenlijk willen we zeggen, wat tekent nu die Belgische moderne kunst zo? Op het einde van de 19e eeuw stellen critici zich die vraag. En eigenlijk zeggen ze, wat ons onderscheidt van die dominante Franse school is het kleurgebruik, het coloriet. En dat zit natuurlijk bij Rubens, zelfs bij Jan van Eyck, maar zeker bij Rubens. En daarom wouden we daar ook echt starten, omdat dit museum, het KMSK, natuurlijk een museum is waar we moderne kunst tonen, maar ook willen aangeven dat die moderne kunst van Ensor Wouters Schmalzigo geen radicale breuk is met het verleden per se. Ze zijn eigenlijk maar al te blij, of ze schrijven zich maar heel graag in die rijke Vlaamse schildertraditie. Hmm. En dat is natuurlijk iets wat we hier in het KMSK nooit mogen ontkennen of nooit moeten aan de kant schuiven.
0: Ja. Er is ook werk van andere kunstenaars en ook verrassend werk van Henri de Brakeleer. Het is een beetje een aparte positie neemt die man in. Maar wat een verrukkelijke schilderijen zijn dat.
1: Ja, absoluut. Hè. Dat is, ik vind dat ook. Dus het is een echt smakelijke schilderij, letterlijk en figuurlijk. En ik heb hem er heel graag bijgenomen, omdat hij is toch een beetje die stamvader van wat moderne neigingen in de schilderkunst worden hier in Antwerpen. Hij zelf is niet bewust op zoek naar een totale vernieuwing, maar het zijn eigenlijk moderne kunstenaars als Ensor, als Van Gogh, als Rick Wouters, die in hem iets nieuws zien en die in hem een soort bevrijding zien van alle academische regels.
0: Dat is wel een beetje bizar, want hij schildert nogal triviale dingen. een Indische sjaal, dan zit er weer een vrouw voor een haard. Ik bedoel, iemand is verf aan het mengen. Ik bedoel, dat is op zich niet zo revolutionair.
1: Nee, maar het gaat enerzijds natuurlijk over heel realistische thema's, is in de 19e eeuw wel al redelijk vernieuwend. Hè. Het gaat over realisme. Maar het is ook vooral in die latere periode, wanneer hij heel schetsmatig gaat schilderen, dat hij op een of andere manier de kleur aan het bevrijden is. En dat hij, zo zegt Wouters het eigenlijk heel mooi, hè, dat hij vaak rode accenten als een soort slagritme op het canvas laat dansen. Kleine vermiljoenen dingetjes die over de stoffen en voorwerpen kruipen. En die helemaal niet uit de realiteit komen, die eigenlijk uit zijn verbeelding opborrelen. En daar gaat het voor die moderne kunstenaars natuurlijk over.
0: Henri de Braakleer was zelf een violist. Wat weten wij over zijn belangstelling voor muziek in verhouding dan tot wat hij op het canvas zette?
1: We weten dat hij inderdaad een heel begiftigde vioolspeler was. En we weten ook dat hij daar heel vaak van die melancholische refreinen op speelde. Dat hij dat ook deed terwijl en tijdens hij aan het schilderen was. Maar of hij zelf synesteet was, dat weten we helemaal niet. Ja. Dus daar hebben we geen enkele aanwijzing voor. Maar Ik wilde dat ook wel gebruiken, dat verhaal, om aan te geven dat die muzikanten, dus die mensen die met muziek bezig zijn en dan schilderen, ook vaak in zo'n soort ritmes gebeuren komen. En dat zie je bij Ensor trouwens ook. Hè. Dus iemand, Ensor vond zijn eigen muziek eigenlijk vaak zelfs belangrijker als zijn schilderijen.
0: En wat vind jij van die muziek trouwens?
1: Van Ensor bedoel je? Laat ons zeggen, goed voor iemand die amateur is, maar natuurlijk, als je een echte muziekliefhebber vindt, vindt het eigenlijk onzinnig of vindt het waardeloos zelf soms. Omdat hij natuurlijk alles autodidactisch doet en eigenlijk gewoon als een bezetene op zijn zwarte toetsen duwt. De witte niet kan gebruiken. Heel intuïtief toch een soort muziekspel.
0: Terwijl Ensor zich heel laatdunkend heeft uitgedrukt over andere muzikanten, componisten. Ja. Er zijn vreselijke omschrijvingen over de muziek die hij heeft gehoord in Brusselse salons. Vertel eens wat over, Adriaan.
1: Inderdaad, wat bijvoorbeeld bij La Vente en bij La Libre Esthétique, de opvolger, werden fantastische moderne muziekconcerten gegeven. Bijvoorbeeld over Claude Debussy, toch een van de grote moderne vernieuwers in die muziek. Iemand die trouwens ook zelf met synesthesie bezig was. Maar Ensor had daar nooit een goed woord voor over. Dat had volgens mij een aantal redenen. Enerzijds, hij was een overtuigde Wagnerist. Dus Wagner was zijn grote voorbeeld. Maar ook volgens mij omdat hij het niet begreep, omdat hij het niet kende. Dus hij is iemand die helemaal geen muzikale scholing had genoten. En dus er eigenlijk ook niks zinnig over kon vertellen.
0: Maar toch schrijft hij, dit maak ik het even citeren, echt vriendelijke man die Ensor: daar mishandelen muzikanten, stukkenvreters, hangend aan hun snaren, kattenzenuwen, ze gaan tekeer op pauken, scheuren trommels aan flarden of bombarderen trommen met bombardonslagen. En zo gaat hij nog een tijdje door, onwaarschijnlijk. En dat gaat dan over Eugène Isaïe enzovoort, die toch aan de basis ligt van de koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar nog even terug naar de schilderkunst. We kijken naar Ensor, we zien een boeket dat bestaat uit klaprozen. Hij noemt dat niet boeket, hij noemt het fanfare in rood. Dus die kleur is echt een obsessie geworden.
1: Absoluut, en dus inderdaad, dus een simpel tuiltje bloemen kan voor hem inderdaad een heel universum openen dat ook inderdaad muzikale connotaties en annotaties met zich meebrengt. Ja. Dat is eigenlijk prachtig, ja. Ja.
0: Schmalzigauk, die ging heel ver in zijn theorieën over kleurgebruik en ook klanken. Het is jammer dat hij zo vroeg is gestorven, want anders was daar een heel boek van gekomen, denk ik.
1: Absoluut. Dus dat is inderdaad het probleem Schmalzigauk. Hij stond heel ver met zijn theorieën toen hij stierf. Nog niet ver genoeg. Maar het is inderdaad iets wat ik mij altijd afvraag. Wat als hij het interbellum had kunnen meemaken en terug naar Italië was kunnen gaan of naar het Bauhaus was kunnen gaan met zijn ideeën. Was hij waarschijnlijk ook een van die Kandinsky-achtige figuren geworden die als leermeester, als avant-garde vernieuwer, theoreticus, geboekstaafd stond en in alle bibliotheken tot nu werd opgerakeld als een van die grote theoretische denkers ook van avant-garde en moderne kunst. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, we hebben eigenlijk een ster die nooit heeft kunnen fonkelen in onze rangen. Dat is de vaststelling die ik altijd maak met hem.
0: Terwijl hij heel internationaal opereerde, misschien nog meer dan de rest. Dat is ook zo gek.
1: In vele opzichten was hij inderdaad iemand die cosmopoliet was, die esthetisch en intellectueel zo beslagen was, dat hij inderdaad, dat Antwerpen voor hem ook te klein was. Dat valt ook wel op. Mm-hmm.
0: Je vermeldde Kandinsky, dat moet voor Schmalzigauk ook een een heel belangrijke inspiratiebron zijn geweest.
1: Ik denk het wel, want inderdaad, die geschriften van Kandinsky, de Almanak, de Blauwe Reiter, maar ook uiteraard Über das Geistige in der Kunst, dat waren documenten, boeken, die daar in futuristische kringen in Italië ook van hand tot hand overgingen. Hij heeft daar zeker uitgeput. Het is ook eigenlijk heel toevallig, maar Centre Pompidou heeft nu nog maar net La Musique des Couleurs van Kandinsky als tentoonstelling ingericht. Dus hij had blijkbaar een gelijkaardig idee dan ik, enkele maanden of een jaar geleden.
0: Ja, Schwarzkopf was er ook van overtuigd dat schilderkunst een zeer belangrijke inspiratiebron zou moeten zijn voor componisten. Die hadden eigenlijk nog alleen om maar te kijken naar het doek en automatisch zouden die de noten gaan vinden.
1: Dat is één punt. En het andere punt is dat hij ook zei van op den duur wordt zelfs het doek niet meer relevant. Dan gaan we zo goed zijn dat we eigenlijk onze kleurcombinaties op een notenbalk kunnen schrijven. En dan maken we eigenlijk composities van kleur- en muziekstukken. Ja. Het waren effectief kunstenaars die een nieuwe kunstvorm wilden, kleurmuziek. En waarbij zelfs het schilderen bijna arbitrair werd. Ja. Heel bijzondere gedachtegang trouwens.
0: In het laatste hoofdstuk van de tentoonstelling gaat het meer over de lijn, de arabesken waarmee ons gesprek is begonnen, Adriaan, dan over de kleur zelf. Wat een prachtige tekeningen zijn daar te zien.
1: Dat is ook een van de punten die ik er... Of eigenlijk was dat een andere tentoonstelling die in mijn hoofd zat, maar ik vond het dan te mooi om... Ik wilde dat hier ook bijbrengen. Waarom? Omdat dus die muziek, dus die arabesque muzikaal, is trouwens een uitvinding van Claude Debussy, hè, dus die er heel duidelijk met het vormelijke en het auditieve aan de slag is. Maar het gaat ook over Ensor Wouters Schmalzigo, die niet alleen als kleurkunstenaars zo talentrijk zijn, maar ook als tekenaars. Dus als je naar die vorm van souplesse kijkt die zij op papier kunnen brengen, dus die tekeningen uit de losse pols, ook dat is iets. Hè, dus als zij zich amuseren, als zij instinctief aan het tekenen zijn, zijn dat bijna zangers op een papier. Hè, dus zij dansen op papier met een potlood. En ook daar zie je voor mij echte ritmes, melodieën, contrapunten. Het is ook Schmalzigo die dat heel duidelijk legt, dat verband tussen die arabesklijn en de melodieën, de contrapunten van, die in de muziek zo belangrijk zijn.
0: Mm-hmm. Je eindigt ook met een monumentaal werk van Louis van Lint. Dat is van veel later natuurlijk, 1962. Mm-hmm. Waarom doe jij dat? Want het is een gigantisch canvas.
1: Als tentoonstellingsmaker wil je soms een visueel statement. Ja. Gewoon iets wat inderdaad mensen misschien op de best mogelijke manier een slap in your face geeft. Om ze te helpen om die muziek, die je ook kan horen trouwens, te ervaren. En te kijken of dat misschien dan toch werkt. Zo'n synesthetisch gevoel of een verschijnsel.
0: Kijk, even in de zaal. Wil iemand een vinger omhoog steken? Mocht je ooit een synesthetische ervaring hebben gehad? Is daar iemand bij? Nee, toch niet. Maar misschien gebeurt er dan toch iets als je de installatie hebt bekeken of ervaren. Eigenlijk moet je het echt ervaren van Nazanin Fakour. Spreek ik dat goed uit, ja. Adriaan? Dat is echt wel heel mooi. Je ziet beelden die worden geprojecteerd op spiegelende oppervlaktes. En ondertussen hoor je muziek en is er ook een heel klank- en kleurenspel. Het werkt in op heel veel zintuigen.
1: Absoluut. Dus Nazanin, ik kende de installatie al van heel lang geleden in de Warande in Turnhout. En dat zat dus in mijn hoofd toen ik met dat project bezig was. En toen viel het op toen ik Nazanin stuurde van dat we of dat je een idee was om die installatie te gebruiken. Het eerste waar zij over sprak was over Scriabin, Debussy, synesthesie. Ik zei, zie, dat is hier een match made in heaven. We gaan die installatie als een eindpunt van Zingend Rood gebruiken.
0: Dankjewel voor de uitleg bij Zingend Rood.
1: Graag gedaan.
0: Adriaan Gonisse, wat een mooie tentoonstelling. En die kan je nog bezoeken tot 30 augustus hier in het KMSKA. En voor Geestgrond heb je nog wat meer tijd. Tijd tot 20 september, Liesje van den Broek. Dan moeten al die werken er ook weer uit. Op hoeveel containers zal dat worden geladen, denk ik?
2: Laat ons eerst nog even de vakantie nemen en dan daarover nadenken.
0: Ja. Dankjewel. Voor jullie bezoek hier aan Pompidou. En dank dat wij hier mochten uitzenden. Wat leuk is dat toch tussen de werken van Gormley Radio maken. Aan mijn publiek, geef hen een hartelijk applaus. Ja, nog veel plezier met de collega's vanavond. Straks is er Django met Tina en dan is Bjorn er weer voor Clara in Concert. En mooie muziek ook vanavond van Esa-Pekka Salonen en ook Maurice Ravel. Morgen is er Niki en ik ben er donderdag weer. Alles voor de kunst in Pompidou. Dag.

0: is 6 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het comité P heeft vorig jaar bijna 10% meer klachten gekregen over de politie. Bij een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost is een grote fraude aan het licht gekomen. En de internationale druk op extremistische Israëlische kolonisten neemt toe. Het comité P, dat is het comité dat de politiediensten controleert, kreeg vorig jaar 2783 klachten van burgers. Een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2024. Marieke van Kouwenbergen, is er een verklaring voor die toename?
1: Ja, Gert, volgens het comité P is die stijging vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de manier waarop de politie daarbij werd ingezet. Mensen klagen dat agenten handboeien of pepperspray hebben gebruikt wanneer dat niet nodig was. En Kathleen Stinkes, de voorzitter van het comité, legt ook uit waarover burgers nog klagen.
2: En een ander frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten. Burgers hebben vaak de indruk dat men onbeleefd is of reeds partij getrokken heeft. En klaagt ook regelmatig over het feit dat men zich geïntimideerd voelt.
1: Ja, en vooral tijdens directe contacten met de politie, zoals een controle op straat, ontstaan er dus spanningen. En het comité P pleit dan ook voor meer respect en empathie van de politie op die momenten. Gemiddeld kwamen er vorig jaar 230 klachten per maand binnen, met een piek in oktober vorig jaar. En toen was er ook een grote vakbondsbetoging die leidde tot 40 klachten. Nog een belangrijke kanttekening bij het jaarverslag. In 7 op de 10 afgesloten dossiers kon het comité P geen tekortkomingen vaststellen.
0: Dankjewel, Marieke. En dat verslag ging over 2025, dus dat houdt nog geen rekening met de betogingen van de afgelopen dagen in het centrum van Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij zullen verschillende railschoppers voor de rechter moeten verschijnen. Sinds vorige donderdag werden voertuigen vernield en steps en vuilnisbakken in brand gestoken en ook voorwerpen naar winkels gegooid. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter en 3 volwassenen zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Er is jarenlang op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost ten Node. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjoemelden met de boekhouding. De fraude is gebleken uit een audit, zegt Pano-collega Stef Meerbergen.
3: Die audit leest als een aaneenschakeling van bedrieglijke praktijken. In de helft van de gecontroleerde dossiers in de audit is sprake van fraude. Er werden data of getuigschriften vervalst om wachtlijsten te beïnvloeden. In meer dan 20 dossiers werden namen van kandidaten vervalst of medewerkers van de organisatie gaven zichzelf of familie een sociale woning. Het bewuste verhuurkantoor bestaat intussen niet meer na een faillissement eind vorig jaar. Na de audit van begin dit jaar loopt er wel een gerechtelijk onderzoek. En dat is dan een nieuw schandaal rond sociale huisvesting in Brussel. Het komt bovenop dat van de Anderlechtse Haard. Na een reportage van ons magazine Pano is daar rond gisteren een onderzoekscommissie opgestart in het Brussels parlement.
0: Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen om er te praten met cipiers en met gevangenen over de overbevolking en de problemen die dat veroorzaakt. In Antwerpen zitten al jaren meer gevangenen dan er plaatsen zijn. En de koning was erg onder de indruk, zegt directrice Ann Janssens van de gevangenis.
4: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de

0: Ja, van Kerkhoven en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die vier dossiers hetzelfde DNA-profiel is gevonden. Er is een lijst opgesteld van zo'n 2000 mannen, zegt Christophe Aerts van het parket.
1: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Dus verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Er worden een aantal parameters voor in kaart gebracht. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek. Alles om te komen tot de identificatie van dat bewuste DNA-profiel.
0: 118 DNA-stalen zijn al onderzocht, maar die leverden nog geen overeenkomst op. Daarom worden nu nieuwe stalen gevraagd. Verschillende landen voeren de druk op Israël op en dan vooral op de extremistische ministers en op de kolonisten die zij steunen. Katrien van der Schoot, er komen ook extra sancties.
2: Ja, zowel Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen als enkele andere landen nemen economische maatregelen tegen de Israëlische kolonisten. Er komt ook nog een reisverbod bij in Frankrijk tegen de extreemrechtse minister Smotrich, 4 kolonistenorganisaties en 21 gewelddadige kolonisten. Smotrich en zijn extreemrechtse collega Ben-Gvir kregen al in verschillende andere landen een toegangsverbod opgelegd. En net vandaag staat in een VN-rapport dat de Palestijnse burgers in de door Israël bezette gebieden opzettelijk worden blootgesteld aan ernstige mensenrechten schendingen. Israël stuurt rechtstreeks de kolonisten aan die op de westelijke Jordaan-oever wreedheden begaan, zeggen de onderzoekers. Sinds de Gaza-oorlog zijn er op die bezette westelijke Jordaan-oever al meer dan 1000 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en kolonisten, veel burgers onder hen. En overigens, in het rapport wordt ook de Palestijnse terreurgroep Hamas niet vrijgesproken van gewelddaden.
0: Dankjewel, Katrien. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft team Visma-Lisebike de ploegentijdrit gewonnen. De Nederlandse ploeg van Wout van Aert was over een afstand van 28 kilometer 9 seconden sneller dan het Britse netcompany Ineos. Van Aert zelf moest wel snel lossen en kon zijn ploeg dus niet helpen.
3: De eerste klim ging gewoon meteen te snel voor mij en dan kun je weinig verbergen in de ploeg. Daar houdt hier natuurlijk geen rekening mee, dus we moeten gewoon inderdaad rustig blijven en doen nu, maar het is niet leuk.
0: De Fransman Baudin blijft leider. Het weer, de buien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht blijft het meestal droog. Morgen in de loop van de dag opnieuw wisselen tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien tot 18 graden dan. Tot en met vrijdag wisselvallig en daarna wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het jaarverslag van het comité P dat de politiediensten controleert. Dat comité kreeg vorig jaar bijna 2800 klachten. Een toename met bijna 10% onder meer te verklaren door een aantal grote betogingen. Meer op 14 nieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clark and Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocatie zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com. Samen met Clara. Django. Met Tine de Donder.
5: Een hele goede avond. Vandaag trekken wij naar Amerika en we gaan starten met een streepje opzwepende bluegrass met Bella Fleck. Welkom!

Ben Affleck op banjo met Jerry Douglas op dobro, Mark O'Connor op gitaar en Sam Bush op viool. Dan een Italiaanse jazzzanger, Maurizio Gerry. Hij zingt het lied Polvere di Gesso, dat betekent krijtstof. Het gaat over een man die heel veel alleen is. Voor elke dag die voorbij gaat en dat hij alleen is, schrijft hij een stukje op zijn muur. En elke dag strooit hij in zijn huis krijtstof uit, zodat als er toch ooit iemand binnenkomt, dan kan hij die zijn voetstappen volgen.

Maurizio Gerry in mooi gezelschap met de band van accordeonist Riccardo Tesi, Band Italiana. En ook nog met Paolo Fresu op trompet. En dan heb ik Arve Henriksen op trompet. Hij speelt mee op een nieuwe album van de Franse violist Clément Janinet. Dat heet Garden of Silences.

Clément Janinet met onder andere Arve Henriksen en de rest van zijn internationale kwartet. En dan nog een nieuw album, maar wel eentje met eeuwenoude muziek. Komt van de middeleeuwse troubadour-traditie. De tijd waar nog gezongen werd over de hoofse liefde, l'amour courtois. Dit is zo'n lied van toen, Dame Vostre Douce Vière. Betekent dame, uw zachte gelaat. Het is een hulde aan de schoonheid van de vrouw. Er gingen wel meer liedjes over toen. Niet gezongen hier, maar wel instrumentaal op piano, draailier en gamba.

0: Baptiste Bailly aan de piano, Efren Lopez op draailier en Matthew Baker op gamba. In een nieuwe opname van een bewerking van muziek van Guillaume de Machaut.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is ook een nieuwe natuurlijk en die heet Bomba Flamenca. Een Vlaamse bom, een bom in de muziek dan. Het is het nieuwste project van het Franse gezelschap La Tempête. Zij hebben iets gemaakt rond de muziek uit de tijd van keizer Karel V. Het is een mix van Vlaamse polyfonie vermengd met Arabisch-Andalusische invloeden.

De Franse groep La Tempête, in een deel van een mis die gebaseerd is op het Franse chanson Mille Regrets van Josquin des Prez. En dat dan gecombineerd met Arabische klanken. Het is onze keuze van Clara van deze week. Jordi Savaidan met zijn Esperion 21 gezelschap. Zij brengen een anoniem Spaans stuk.

Melancholische klanken. Die lijken wel uit het oosten te komen in Los Pajaricos door Hesperion Ventillon onder leiding van Jordi Savall. En dan hier toch ook Arabische of Afrikaanse klanken in een stuk van Georges Bizet, Adieu de l'hôtesse arabe. Ik weet niet precies waar dit zich afspeelt, maar ik fantaseer daar dan een woestijn bij, met nomadenkampen, heel veel paarden en een cultuur van de harem.

Raphaël Leragione op mandola en François Dumont op pianoforte. Ze hebben een heel album gemaakt vol mandolinemuziek van de Franse salons in het fin des siècles. Zo kwamen ze uit bij dit werk van Georges Bizet.

pianiste Izata Kenny Mason in een van de Negro Melodies van Samuel Coleridge Taylor. Rianne Bryce Davis nu, Amerikaanse mezzo-sopraan met Jamaicaanse roots. Zij heeft een bijzondere band met ons land via Opera Ballet Vlaanderen, want ze maakte deel uit van het Jong Ensemble en ze heeft later verteld dat haar auditie daar een keerpunt was in haar carrière. Ze is nog teruggekeerd naar Opera Ballet Vlaanderen en nu zelfs op dit moment tot eind juni zingt ze de titelrol in Carmen van Opera Ballet Vlaanderen. We horen haar hier in Black Riders Freedom Song.

Rian Bryce Davis in de muziek van Maria Thompson Corley. En dan nog eentje van Florence Price, haar Juba Dance. Tot aan het nieuws van 7 uur.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: 6 schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten morgen op Clara en VRT Max.
6: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zal een Europese astronaut meevliegen met de volgende Artemis-missie. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zo net bekendgemaakt. De Italiaan Luca Parmitano zal volgend jaar de piloot zijn van Artemis 3. Wim de Mazeneer, hoe uitzonderlijk is dat?
7: Het is de eerste keer dat een Europese astronaut is geselecteerd voor een maanmissie. De andere drie zijn Amerikanen. Al kan je je afvragen of je dit wel een echte maanmissie kunt noemen natuurlijk, want Artemis 3 blijft in een baan om de aarde, waarbij de astronauten hun ruimtecapsule gaan proberen te koppelen aan twee maanlanders. Die van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, en die van Blue Origin, van Jeff Bezos. Eén van die twee maanlanders moet in 2028 voor het eerst sinds 1972 weer mensen op de maan zetten. Artemis 3 wordt dus een belangrijke voorbereiding op die maanlanding.
6: Met dus een Europeaan ook aan boord. Dankjewel, Wim. Het comité P dat de politiediensten controleert kreeg vorig jaar bijna 2800 klachten van burgers, een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2024. Volgens het comité P is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van vorig jaar en de politieinzet daarbij. Voorzitter Kathleen Stinkens legt uit waarover de meeste klachten gaan.
8: Bijvoorbeeld, de politie wordt gebeld om tussen te komen, om een interventie te doen en men komt niet onmiddellijk ter plaatse. Of men is van oordeel dat handboeien of pepperspray werd ingezet op een moment dat dat eigenlijk absoluut niet nodig is. En een ander frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten. Burgers hebben vaak de indruk dat men onbeleefd is of reeds partij getrokken heeft en klaagt ook regelmatig over het feit dat men zich geïntimideerd voelt.
6: Vooral bij directe contacten met de politie, zoals een controle op straat, ontstaan er soms spanningen. Het comité P pleit er dan ook voor om meer respect en empathie te hebben voor de betrokken burgers. In 7 op de 10 afgesloten dossiers kon het comité P overigens geen tekortkomingen vaststellen. Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan de gevangenis in Antwerpen om daar te praten met cipiers en gevangenen over de overbevolking. In Antwerpen zitten al jaren meer gevangenen dan er plaatsen zijn. De koning was erg onder de indruk, zegt directrice Anne Janssens.
9: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan, hij heeft ook met gedetineerden gesproken, hij is in cellen geweest, hij heeft cellen bezocht en dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
6: Begin deze maand zaten ruim 13.700 mensen in de cel in ons land. Er is maar plaats voor 11.000. Ons land is overigens al verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor die overbevolking. De Amerikaanse Apache-helikopter die vorige nacht is neergestort bij de straat van Hormuz is neergeschoten door Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De gesofisticeerde helikopter deed een patrouillevlucht toen hij neerstortte. De twee piloten zijn gered met een zeedrone. Trump waarschuwde Iran dat de VS de aanval zou beantwoorden. En zo pas zijn de Red Flames begonnen aan een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te worden, moeten de Flames 4 doelpunten meer scoren dan Schotland tegen Israël. En ook die wedstrijd is zo pas begonnen. En na enkele minuten staat het op beide velden nog 0-0 gelijk. Het weer. Het wordt stilaan overal droog, minima in Vlaanderen vannacht rond 12 graden. Morgen in de loop van de dag opnieuw wisselen tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien tot 18 graden. Tot en met vrijdag is het nog wisselvallig. Daarna wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd.
2: Django met Tine de Donder.

0: trombonist Curtis Fuller in zijn Quantrail. Vorige week op 1 juni, dan was het precies 100 jaar geleden, dat Marilyn Monroe geboren werd. Ze zal voor altijd gekend staan als sekssymbool en dat komt onder andere door het lied dat ze zong in de film Gentlemen Prefer Blondes. Ze was toen ook echt het stereotype, felblonde haren, een knalroze jurk, die ondeugende blik en dat zong ze dit lied.
1: The French are glad to die for love. They delight in

Marilyn Monroe in Diamonds Are a Girl's Best Friend. Het was al een bekend nummer op Broadway, maar door deze vertolking leerde heel de wereld het kennen. Lester's Blues nu, de groep die vernoemd is naar dat mooie, bitterzoete nummer dat saxofonist Lester Young geschreven heeft.

Jazz septet uit Gent, Lester's Blues in That's All. En dan een Franse gitarist, Sébastien Linares. Die presenteert ook een programma op de radio, op Radio France. Dat is een programma dat heet Guitare, Guitare. En het gaat dus alleen maar over gitaren. Klassiek, elektrisch, jazz, flamenco, luid. Het programma loopt al heel lang. Ze hebben al heel veel afleveringen gemaakt. En het is ook een podcast. En daarnaast neemt hij dus zelf ook nog muziek op. Die zal hij dan zeker ook wel eens draaien in zijn eigen programma. Die klinkt dan zo.

Sébastien Linares speelde een wals zonder naam van Baden-Powell. Valsa sem nome. Baden-Powell, Braziliaanse componist. En dit komt ook uit Brazilië. Een lied van Antonio Carlos Jobim, Água de Beber. Waarin liefde wordt vergeleken met drinkwater. Het is allebei even levensnoodzakelijk. En de stem is die van Astrud Gilberto.

Astrud Gilberto met het nieuwe kwartet van Stijn Kets. Nog een kwartet dan, het Quartetto Gardel. Dat is een jazz-tango-ensemble geleid door de Franse accordeonist Lionel Suarez. Ze zijn ontstaan als een muzikaal eerbetoon aan die legendarische Argentijnse tangozanger Carlos Gardel. Maar het is geen typisch tango-kwartet, want ze hebben de traditionele instrumenten geskipt en gekozen voor een atypische bezetting, namelijk een accordeon, een cello, percussie en trompet.

Lionel Suárez op accordeon met het Quartetto Gardel in Caminito van Carlos Gardel. En dan heb ik nog een kwartet, het Deense String Quartet. Maar zij gaan wel iets helemaal anders doen, want ze spelen een bewerking van de Deense traditional Drømte mig en Drøm. Ik droomde vannacht een droom.

Deense muzikanten van het Danish String Quartet in Deense muziek. En dan schuiven wij een beetje op richting Zweden voor een traditional vandaar. Jakvet en Deli Rosa. Dat betekent ik ken een lieflijke roos. En dat wordt gezongen door het Zweeds radiokoor.

Zweedse radiokoor onder leiding van Kaspar Sputnins in twee Zweedse traditionals. We gaan ons rondje Scandinavië nog een beetje verder zetten en nu trekken we naar Finland met een van de bekendste wiegeliedjes vandaar. De Berceuse van Armas Järnefelt.

Zweeds Radio Symfonieorkest in de Dans van de Herderin van Hugo Alfen. Straks zenden wij nog een concert uit van datzelfde Zweeds Radioorkest. Zij gaan twee prachtige werken spelen van Maurice Ravel. Daar gaat Björn Daumen u dadelijk alles over vertellen in Clara in Concert. Geniet nog van uw avond met Clara en heel graag tot morgen.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld. Ze waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens de advocaten op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort Mieke van den Broek.
1: Het was de Franstalige Orde van Advocaten die had opgeroepen om daar aanwezig te zijn, nadat we toch wel heel veel verontrustende beelden hadden gezien van politieinterventies die eigenlijk niet noodzakelijk zo gewelddadig moesten zijn en die duidelijk als gevolg hadden dat heel wat jongeren zijn aangepakt op een manier die overdreven is, die traumatiserend is.
0: Net vandaag raakte bekend dat er vorig jaar goed 2700 klachten zijn ingediend over politieoptreden. Dat is een toename van bijna 10%. Volgens het comité P, dat de politiediensten controleert, is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de agenten die daarbij werden ingezet. Bestuurders die te veel gedronken hebben en betrapt worden, zullen vanaf juli altijd meteen 12 uur niet mogen rijden. Nu kan een tijdelijk rijverbod nog verschillen van 2 tot 12 uur, afhankelijk van de situatie. Minister van Mobiliteit, liever Kruk, liet vorig jaar al weten dat hij dat gelijk wilde trekken voor elke positieve test. Na die 12 uur mag iemand pas opnieuw rijden als een nieuwe ademtest negatief is en er geen tekenen zijn van dronkenschap. Donderdag begint het grootste voetbalfeest ter wereld, maar de grensproblemen met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter stapelen zich op in de VS. Als een van de gastlanden van het WK voetbal wordt de Amerikaanse gastvrijheid gedwarsboomd door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat ziet Thomas de Graven in Washington.
2: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
0: En de Red Flames spelen een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te kunnen worden, moeten de nationale voetbalvrouwen 4 keer meer scoren dan Schotland tegen Israël. Aan de rust leidt België met 0-2, maar ook de Schotten staan 0-2 voor. De regenbuien trekken vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag meer wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: De liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groene Woud.
5: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
6: Je veux l'amour!
7: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
4: De liefhebber. Zaterdag om 10 uur op Clara en 14 Max.
3: Clara in concert met Björn Daumen.
8: Welkom, we gaan vanavond naar de wijk Östermalm in Stockholm. Daar bevindt zich de Berwaldhal, een markante concertzaal die deels in een rots is ingebouwd. En dat is de thuishaven van het Symfonisch Orkest van de Zweedse Radio. Vorig jaar in november brachten ze daar de twee prachtwerken Ma Mère Loi en Scheherazade van Maurice Ravel, samen met werk van Witold Lutoslavski en een nieuwe creatie van Esa-Pekka Salonen, dat die avond in première ging. Dat is allemaal voor zometeen. We beginnen bij het begin. En dat is met Ravels sprookjesachtige balletsuite van Moeder de Gans, Ma Mère Loi. 5 stukken geschreven voor de kinderen van goede vrienden van hem. De dirigent die avond was de Brit Nicholas Cullen.

En met Ravels vijfdelige suite Ma Mère Loi hing er die avond in Stockholm meteen een soort sprookjesfeer in de zaal. Een mooie aanloop naar de creatie van Esa-Pekka Salonen, die daar in première ging. Gemini, zo heet het werk. En is ook een eerbetoon aan de saga, meer bepaald aan de oude mythe van de tweeling Castor en Pollux. Twee zonen van dezelfde moeder, maar met verschillende vaders. En dat idee zit ook in de structuur. Twee delen die elk hun eigen karakter hebben, net zoals die mythische tweeling. Het eerste deel, Pollux, is lyrisch, wisselt van stemming en heeft iets melancholisch. Het tweede, Castor, is dan weer fel, vorstelijk en triomfantelijk.

Gemini. De nieuwe creatie van Esa-Pekka Salonen. De première was dat. Een tweeluik waarin we de karakters van Castor en Pollux scherp tegenover elkaar konden horen. En in de volgende helft van het concert blijft er iets hangen van die sfeer, maar dan in een heel andere gedaante. Na de pauze opende ze daar met Ravels sobere, maar melodieuze liederencyclus Scheherazade uit 1904. Een andere wereld, een andere kleur, nog altijd dat gevoel van een verhaal dat zich langzaam ontvouwt. En hier wordt dat bijzonder fijn neergezet door sopraan en wereldster Camilla Tilling.

De poëzie van Ravels Scheherazade. Het sopraan Camilla Tilling, een van Zweden's bekendste stemmen. Daarna slaat het concert een heel andere richting in. Ravels en lyrische uitstapjes monden vanavond uit in iets dat veel explosiever is. We gaan naar Witold Lutoslavski en zijn Concerto for Orchestra uit 1954. Nu worden we meegenomen in een universum dat draait op pure orkestrale energie. Een werk dat zijn internationale doorbraak mee heeft bepaald. Dramatisch, eigenzinnig, spannend en heerlijk meeslepend. De poëzie van Ravels Scheherazade. Het sopraan Camilla Tilling, een van Zweden's bekendste stemmen. Daarna slaat het concert een heel andere richting in.

Een enthousiast publiek na deze stevige brok muziek van Witold Lutoslavski, zijn concerto voor orkest. Het was een boeiende avond daar in de Berwaldhal in Stockholm op 7 november vorig jaar. Met het Zweedse Radio Symfonieorkest onder leiding van de Britse dirigent Nicholas Cullen. Het publiek heeft duidelijk genoten van de twee prachtige Ravels en van de première van Esa-Pekka Salonen, zijn nieuwe werk. En ik hoop u ook natuurlijk. We gaan verder met een ouder werk van Salonen. Lachen verlijnt. Een soort chaconne uit 2002, gespeeld door de Amerikaanse violist Tim Fain.

Tim Fain, de Amerikaanse violist die vooral bekendheid verwierf door zijn opvallende bijdrage aan films als Black Swan en 12 Years a Slave. En de Lucky Bastard is ook een vaste muzikale partner van Philip Glass, met wie hij uitgebreid heeft getoerd. Ik heb Tim Fain hier nog eens, nu met werk van Missy Mazzoli. Komt net als het voorgaande uit zijn album Unraveling, een album dat hij vorig jaar uitbracht. Dissolve, Oh My Heart.

Tim Feinger nog eens met Dissolve Oh My Heart van Missy met Zolly. En Salonen lijkt onze rode draad hier wel te zijn vanavond, want nu heb ik muziek van Magnus Lindbergen. En dat is een goede vriend van Salonen. Ze kennen elkaar al sinds hun studententijd in de jaren 70. Lindbergen schreef aan het begin van de jaren 2000 twee etudes voor piano en die heb ik hier door Ralf van Raat.

Ralf van Raat met Etudes voor piano van de Finse componist Magnus Lindberg. En voor ik u ga laten genieten van Undercover, dat er zo meteen aankomt, heb ik nog nieuw werk van The Percussion Collective. Op hun nieuwe album staat een driedelige compositie centraal van de Amerikaanse componist en multi-instrumentalist Garth Neustetter. Drieluik volgt de oceaan vanuit de lucht, de diepte en het wateroppervlak. Hier is het middelste deel, het wateroppervlak. Nog een hele fijne klare avond.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Korpschef Jurgen de Lantzeer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is opgetreden tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen van de afgelopen dagen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie. Er komt nog een onderzoek, zegt de Lantzeer.
1: Een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct. En elke klacht moet onderzocht worden. En ik denk ook dat de burgemeester van Brussel duidelijk gezegd heeft van ik zal alles onderzoeken. En dat gebeurt ook bij ons.
0: Bij de betoging van gisteren in Brussel waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat is volgens hen vorige week wel degelijk gebeurd. Je hoort advocaat Mieke van den Broek.
2: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè. Ja. Er is zoveel geweld gebruikt. Er zijn illegale technieken gebruikt. Er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Dat gaat hier duidelijk veel te ver.
0: Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De voorbije dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. Nu zijn er blokkades aan de hoofdingang van het stadion waar donderdag de openingsmatch plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat we donderdag kunnen kijken naar een vreedzame openingsceremonie. In de VS, een ander gastland van het WK-voetbal, stapelden de incidenten zich op met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter die het land binnen willen. De gastvrijheid komt in het gedrang door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat zegt Thomas de Grave in Washington.
3: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
0: De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstond dat net niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
4: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
0: In het tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena stopte 4 jaar geleden met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. In het oosten nog kans op buien, na middernacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en is het meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Korpschef Jurgen de Lantzeer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt de Lantzeer.
1: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Want ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
0: In Brecht in de Antwerpse Kempen is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Een blussen verloopt moeizaam, zegt Wim van Hekken van de brandweer.
2: De ploegen die zijn direct met de bluswerkzaamheden gestart, maar zo'n branden zijn uiteraard zeer moeilijk te bestrijden. Daken zijn gemaakt om water buiten te houden, dus echt blussen met water van buitenaf is niet efficiënt. Wat maakt dat je de brand alleen onder controle krijgt of geblust krijgt door manueel of machinaal het riet van het dak te verwijderen. De woning is onbewoonbaar verklaard, niet zozeer door de brand, maar door het vele bluswater is er natuurlijk heel wat waterschade aan de binnenkant van de woning.
0: In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond erg onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteren. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond zijn in Belfast voertuigen in brand gestoken. Onder andere een bus en enkele wegen zijn geblokkeerd. Ook in andere steden is er protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met de massa ontevreden studenten. Nu zijn er blokkades opgeworpen aan de hoofdingang van het stadion, waar donderdag de openingsmatch van dat WK wordt gespeeld. De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. Eén doelpunt te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu moeilijker voor de Flames. Speelster Amber Tisiak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
0: In het oosten nog kans op buien, na middernacht droger met opklaringen, kans op nevel of mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zon en wolken en meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk ook onweer, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprees. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran, dat is net binnen. Iraanse staatsmedia spreken van explosies in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is de belangrijke zeestraat die Iran blokkeert. President Trump had eerder vanavond gezegd dat er een vergelding zou komen voor het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Dat gebeurde vorige nacht in de buurt van die straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In principe geldt er een staakt het vuren, maar beide landen houden zich daar niet aan. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond bijzonder onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteravond. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond hebben manifestanten in Belfast wegen geblokkeerd en voertuigen in brand gestoken. En nu ook een gebouw, de bewoners daarvan zijn geëvacueerd. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. Politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Korpschef Jurgen de Lanceer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt hij.
1: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Want ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
0: In Brecht in de Antwerpse Kempen is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. In de woning is er veel waterschade, er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Dat vertelt de burgemeester van Brecht, Frans van Loveren.
2: Stevig onweer, grote hagelbollen. En er waren ook verschillende bliksemschichten. Ja, en bleek ook later dat er een blikseminslag is gebeurd, ja, met de nodige schade als gevolg. De inwoners hebben het gelukkig heel snel zelf opgemerkt en hebben de woning meteen verlaten. We gaan de woning onbewoonbaar verklaren. De mensen zullen ook niet kunnen terugkeren. En die kunnen gelukkig in familiale kring van de avond en de komende dagen ook opgevangen worden.
0: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. Eén doelpuntje te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames. Je hoort speelster Amber Tisjak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
0: En in de VS hebben de Rode Duivels voor het eerst buiten getraind in een oefencomplex in Seattle. De nationale ploeg oefent daar in het trainingscentrum van de Amerikaanse voetbalclub, de Seattle Sounders. De omstandigheden zijn er perfect, vertelt Tom Boudeweel ter plaatse.
4: Zeker, en ergens maar logisch ook natuurlijk voor een WK. Perfecte omstandigheden buiten en binnen. We hebben net een rondleiding gekregen en echt alles is aanwezig om zich optimaal voor te bereiden op de komende 3 groepswedstrijden. Gisteren toen waren ze hier al, meteen na die lange vlucht uit Brussel, om hier dan in de fitness, in de sauna, in het ijsbad, de spieren te activeren. En dan na het laatste avondmaal en hopelijk een deugddoende nachtrust, dan zijn ze hier opnieuw. De zon is eindelijk van de partij. Veel wind dat wel. En de enige die voorlopig individueel werkt binnen in de fitness, dat is nog altijd Zeno de Bast.
0: Ja, maandag is er de eerste wedstrijd op dat WK tegen Egypte. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist, temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en het is meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer. Temperaturen tot 18 graden, aan zee rukwinden. Zo, dinsdag 9 juni zit erop. Een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Clara Live.